Italië is het lichaam geborgen van een Nederlandse man die het voorbije weekend daar in het water was gesprongen om zijn zoon te redden. Die was in de problemen geraakt tijdens het zwemmen. De jongen kon uiteindelijk gered worden door iemand anders. De vader bleef spoorloos na de reddingspoging. Nu is zijn lichaam dus gevonden. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer met lokaal kans op buien. Later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: M&M.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbiezen. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De Franse regering komt de komende ochtend opnieuw bijeen voor een crisisoverleg over de bosbranden. Natuurbranden in Frankrijk hebben dit jaar in totaal al 115.000 hectare natuurgebied verwoest. En dat is ongezien. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
2: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
1: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
3: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
1: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 andere staan wegens onderhoud aan de grond.
3: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
1: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de 2e keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
0: In het noorden van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval op de stad Tsjernihiv. Bij de aanval werd een supermarkt geraakt. Een van de dodelijke slachtoffers is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanval ook 25 gewonden. De olieprijzen zijn opnieuw gedaald nadat de VS het voorbije weekend geen luchtaanvallen meer heeft uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger bombardeerde de voorbije 2 weken elke dag Iraanse doelwitten, waardoor de olieprijzen tot boven de $100 per vat stegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie is nu met ongeveer 6% gedaald tot ongeveer $91. En in Berlijn is de dader van de aanslag op de Pride doodgeschoten door de politie. Hij was met een bestelwagen ingereden op de aanwezigen daar. Er viel 1 dode en 29 gewonden. De man was een tijd lang spoorloos, maar werd de voorbije avond dan toch gevonden. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
4: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6:00 gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
5: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben.
4: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt 1/2 uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer met lokaal kans op buien. Later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Job Matijn. In Spanje lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond Madrid en Toledo en in de provincie Ávila konden de bosbranden de voorbije dagen snel uitbreiden, maar intussen zijn ze ingedampt. In de 3 regio's is in totaal 77.000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 90.000 mensen zijn geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. De Franse regering komt vanochtend opnieuw bijeen voor een crisisoverleg over de bosbranden. Natuurbranden in Frankrijk, onder meer die in de regio rond Bordeaux, hebben dit jaar in totaal al 115.000 hectare natuurgebied verwoest. En dat is ongezien. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
2: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
1: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
3: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
1: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 andere staan wegens onderhoud aan de grond. De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de 2e keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
0: In het noorden van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval op de stad Chernihiv. Bij de aanval werd een supermarkt geraakt. Een van de dodelijke slachtoffers is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanval ook 25 gewonden. En in Berlijn in Duitsland is gisteravond het Brandenburger Tor-monument verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurde om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride het voorbije weekend. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader van die aanslag werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man was een tijd lang voortvluchtig, maar werd uiteindelijk toch gevonden. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
4: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
5: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben.
4: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt 1/2 uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
0: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend eerst bewolkt, weer met lokaal kans op buien. Later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. In Spanje lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond Madrid en Toledo en in de provincie Avila konden de bosbranden de voorbije dagen nog snel uitbreiden, maar intussen zijn ze ingedampt. In de drie regio's is in totaal 77.000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 90.000 mensen zijn geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. De natuurbranden in Frankrijk hebben tot nu toe al 115.000 hectare verwoest en ruim 200 huizen zijn uitgebrand. Dat is ongezien in Frankrijk, vertelt correspondent Frank Renaud vanuit Parijs.
1: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
2: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
1: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv.
2: C'est un feu qui est complètement erratique.
1: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de tweede keer opgeroepen om weg te blijven.
0: Straks komt de Franse regering opnieuw bijeen voor crisisoverleg. In de Duitse hoofdstad Berlijn is gisteravond de Brandenburger Tor verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurde om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride het voorbije weekend. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader van de aanslag, een man van 21 met Libanese roots, werd gisteravond doodgeschoten door de politie. Hij was een tijd lang voortvluchtig geweest. Toen de politie hem vond, liep hij met een steekwapen op hen af. De agenten schoten hem neer. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed, zo vertelt de woordvoerder van de politie. De
3: tatverdächtige is hier met een stichwaffe bewaffnet op die kräfte zugelaufen. Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
0: De olieprijzen zijn opnieuw gedaald nadat de VS het afgelopen weekend geen luchtaanvallen meer heeft uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger bombardeerde de voorbije 2 weken elke dag Iraanse doelwitten, waardoor de olieprijzen tot boven de $100 per vat stegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie is nu met zo'n 6% gedaald tot ongeveer $91. En in het tennis heeft Alexander Bloks net naast een eerste ATP-titel gegrepen. In de finale in het Portugese Estoril verloor onze landgenoot in 3 sets van een Fransman. Voor de 21-jarige Bloks was het zijn eerste ATP-finale ooit. Op de wereldranglijst springt Bloks daardoor over landgenoten Zizou Bergs en Rafael Collignon en is zo de beste Belg. Vanmorgen eerst bewolkt met lokaal kans op regen, later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto

0: Tomorrowland sluit af met vuurwerk. Afgelopen nacht heeft DJ Martin Garrix het dancefestival Tomorrowland in Boom afgesloten. Verspreid over 2 weekends gingen er 400.000 festivalbezoekers naartoe. Tijdens het eerste weekend was er geen vuurwerk toegestaan door de droogte. Maar afgelopen weekend kon het in beperkte mate wel op het hoofdpodium. De woordvoerster van het festival legt uit hoe dat kan.
1: Omdat die vegetatie rond het podium makkelijk te controleren valt. We hadden drones, we hadden extra brandwachten. We hadden ook extra voorzieningen. Plus, we mochten in een mainstage podiumvuurwerk gebruiken. En dat is van een bepaald type dat recht naar boven schiet en waar je eigenlijk bijna geen uitval hebt. En de uitval die er dan zou kunnen zijn, die werd dan direct eigenlijk opgespoord door die drones en die personeelsleden die rond die zone staan.
0: In Spanje lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond de hoofdstad Madrid, in de stad Toledo en in de provincie Avila konden de bosbranden de voorbije dagen snel uitbreiden. Maar intussen zijn ze dus onder controle. In de 3 regio's is in totaal 77.000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 90.000 mensen zijn geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. In de Duitse hoofdstad Berlijn is gisteravond de Brandenburger Tor verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurde om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride het voorbije weekend. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader van de aanslag werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man was een tijd lang op de vlucht, maar werd uiteindelijk toch gevonden. Het lijkt erop dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS. En de Ronde van Frankrijk zit erop. De Nederlander Mathieu van der Poel won gisteravond de slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogačar is voor de 5e keer de eindwinnaar. Het is een ongelooflijk verhaal, zegt hij.
2: Ja, 7 tours already and 7 times on podium. 5 wins. It's something that you wouldn't even maybe write in a storybook. Ja, it's unbelievable also for me.
0: Het is vandaag nog eerst bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag overal droog en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. Ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en

0: personen. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: M&M.
5: Make life sing. M&M. Make life sing.

plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wauw.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Goedemorgen, het is 7 uur,
5: VRT Nieuws,
4: met Stijn de Vart.
6: De bosbranden in Frankrijk en Spanje zijn stabiel. De grote natuurbrand op zo'n 15 kilometer van de Franse stad Bordeaux is stabiel, dat zegt de overheid daar. De natuurbranden hebben tot nu toe al 115.000 hectare bos verwoest. Meer dan 200 huizen liever zijn uitgebrand. En zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. En ook de branden in de buurt van de hoofdstad Madrid, de stad Toledo en in de provincie Ávila in Spanje lijken stilaan onder controle. Daar zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd. De bosbranden konden de voorbije dagen snel uitbreiden, maar zijn intussen ingedampt. En in eigen land heeft DJ Martin Garrix afgelopen nacht het dancefestival Tomorrowland in Boom afgesloten. Verspreid over twee weekends gingen er 400.000 festivalbezoekers naartoe. Tijdens het eerste weekend was er geen vuurwerk toegestaan door de droogte, maar afgelopen weekend kon het in beperkte mate wel op het hoofdpodium. De woordvoerster van het festival legt uit hoe dat kan.
7: Omdat die vegetatie rond het podium makkelijk te controleren valt. We hadden drones, we hadden extra brandwachten, we hadden ook extra voorzieningen. Plus we mochten in de mainstage podiumvuurwerk gebruiken. En dat is van een bepaald type dat recht naar boven schiet en waar je eigenlijk bijna geen uitval hebt. En de uitval die er dan zou kunnen zijn, die wordt dan direct eigenlijk opgespoord door die drones en die personeelsleden die rond die zone staan.
6: In de Duitse hoofdstad Berlijn is gisteravond de Brandenburger Tor verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurde om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride het voorbije weekend. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Zaterdagavond reed een man met een busje in op een festival van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarna sloeg hij op de vlucht, maar gisteravond vond de politie hem toch. De man liep met een mes op de politie af en dus schoot de politie hem neer. Hij overleed ter plaatse. Het lijkt erop dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS. In het noorden van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval op de stad Tsjernihiv. Bij de aanval werd een supermarkt geraakt. Een van de dodelijke slachtoffers is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanval ook 25 gewonden. En de Ronde van Frankrijk zit erop. De Nederlander Mathieu van der Poel won gisteravond de slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogacar is voor de 5e keer de eindwinnaar. Remco Evenepoel werd 2e in het eindklassement en staat zo voor de 2e keer op het podium van de Tour. 2 jaar geleden werd hij nog 3e. In 2024 was dat. Het is een eer om naast Pogacar te staan, zegt hij.
8: Ja, supermooi natuurlijk. Eerste keer dat ik in Parijs aankom met de Tour, dus en dan op het podium mogen staan is prachtig. En het trapje naast de man die het record evenaart is nog mooier. Dus een onvergetelijk moment.
6: Vandaag eerst nog kans op een bui in het noorden en het oosten. Na de middag overal droog en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. Ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden dan.
5: M&M.
4: Straks komt Martin Garrix je wakker maken met een streepje live muziek rechtstreeks van Tomorrowland van gisteravond.

Talk to You. Een hele goede morgen. De zon is al opgekomen, maar wow, hoe mooi was die zonsopgang daar straks. Een gouden zonnetje dat zo stilaan ontwaakte uit de blauwe ochtendwolken. Het was prachtig. Een goed begin van een nieuwe week. Het is maandag. Pak die nieuwe energie vast voor de rest van de week. Ik ga je wakker maken met de beste muziek, zoals elke ochtend deze zomer. En zometeen ontdek jij ook in primeur jouw nieuwste M&M Big Hit van deze week. En de artiesten van die M&M Big Hit die mochten het goede nieuws al vernemen, dat die dus de M&M Big Hit zouden worden. Zometeen hoor je ook hun euforische reactie.

0: Met Ik Moet Gaan. Ik moet niks, ik wil jou, ik moet gaan. Goedemorgen.
1: M&M Big Hit. De grootste hits ontdek je hier op M&M.
0: Op maandag mag jij hier standaard live elke week jouw nieuwe M&M Big Hit ontdekken. Kwestie van de werkweek goed te starten. En ik kan je al vertellen dat de M&M Big Hit is van een artiest die ook op Tomorrowland stond. M&M stond ook live op Tomorrowland. En ik heb hier dus ook een live reactie van de artiest. Of ja, liever artiesten in kwestie. Maar wacht, anders ga ik het gewoon eerst even laten horen, de reactie. En misschien kan je aan de reactie al horen wie onze M&M Big Hit artiest is deze week. Dit was hun reactie.
2: Wow.
3: Louisa, it's the big hit. It's the big hit on the station.
0: Oh my god.
3: Yeah,
0: wow.
3: So they play it every minute.
2: Yeah. It's a super much every
3: That's
2: day
3: cool.
2: Because it's our big hit.
4: Oh wow.
2: The thing we think it's gonna play a lot, people are gonna like it, people are gonna dance on it.
4: Thank you so much. We have chicken skin.
0: Er is maar één nationaliteit die chicken skin zou zeggen tegen kippenvel. En dat zijn uiteraard onze geliefde buren, de Nederlanders. Herken je deze mensen? Het is Criss Cross Amsterdam. En de vrouw die je hoort is de Braziliaanse Luísa Sonza. Zij zingt op hun nieuwste hit My Oh My. En dat is deze week dus jouw gloednieuwe ultrazomerse M&M Big Hit.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
5: Dit is deze week de M&M Big Hit.
1: Criss Cross Amsterdam.

0: afgelopen vrijdag stond Chris Cross Amsterdam samen met Luisa Sonza op de Great Library of Tomorrowland. Daar brachten ze deze ook live. Dat is zo'n feestje. En het feestje blijft nog de hele week duren. Want dit is jouw nieuwste M&M Big Hit. My oh my. Zometeen nog meer Tomorrowland vibes.
1: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: M&M.

0: Miley Cyrus met Party in the USA. Maar afgelopen weekend was het eerder Party in Boom. M&M. Update. Ja, met Tomorrowland uiteraard. Als je erbij was en bent nu al wakker, chapeau, petje af, echt waar. Maar ik denk toch wel dat de meeste mensen die erbij waren nu nog diep aan het slapen zijn. Het kan ook zijn dat je er virtueel bij was via VRT Max of via M&M. Of dat je het helemaal moest missen. Heel jammer, maar ja, ook dat kan. Tomorrowland is echt heel moeilijk om binnen te geraken. Maar als je het hebt gemist, dan heb ik nu wel echt de leukste highlights mee voor jou van de afgelopen laatste dagen Tomorrowland, zodat je helemaal mee bent. Ik ben vooral gesmolten toen ik de jongste DJ van deze editie op Tomorrowland zag. Het was de 11-jarige DJ Nox, een leerling van de Tomorrowland Academy. Dat is het concept van Tomorrowland, waarin dat ze jonge DJ's opleiden en laten kennismaken met de scene. En festivalgangers waren helemaal flabbergasted toen ze hem zagen. Ze waren van, hij is nog maar een baby. En dat is waar, hij is ook nog maar een baby. Maar voor zijn 11 jaar heeft Nox het echt keihard geknald. Hij genoot er zelf ook super hard van, dat vertelde hij ook bij Esther in de M&M Tomorrowland studio.
1: Mega vet. Ja, mega vette belevenis. Was eerst een beetje stressvol, maar het ging helemaal perfect.
0: Ja, mega vette belevenis. Ik zou het niet anders denken, hè, van Tomorrowland. Na Nox was het uiteraard ook tijd voor de big names. Ah, trouwens nog een leuk detail. Hij moest ook op een flightcase gaan staan, omdat hij anders niet boven de knoppen zou uitkomen. Ook een heel cute beeld dit. Maar dus na hem was het tijd voor de big names. De magie was weer volop aanwezig met een super indrukwekkende welkomstceremonie met dansers in blauwe pakken en gouden attributen. Zo grote gouden lippen en gouden vlammen die ze dan vasthielden. En dan gingen de People of Tomorrow los op de muziek van onder andere Lost Frequencies. Paris Hilton, die was er ook bij en die is langsgekomen in de M&M-studio bij DJ Laurens Sluiten. En She Loves Tomorrowland, dat werd nog maar eens duidelijk.
2: I feel like it's just this energy, the vibe, the love that's put into it, the people who come from all around the world. Like, no one's here to try to be cool, like, they don't care about being seen, they just want to come for the music, the vibes, to have fun, to live life. And it's my favorite festival.
0: Haar favoriete festival en dat in ons kleine Belgelandje. Vind ik echt ontzettend indrukwekkend. Dan was er ook nog Steve Aoki, die de boel daar keihard op gang heeft getrokken. En Martin Garrix, die was er ook natuurlijk bij. En ik heb een streepje live muziek bij van Martin Garrix, van hoe het klonk gisteravond op Tomorrowland. Het was ontzettend indrukwekkend, dus ik ga je gewoon meepakken naar gisteravond. Imagine, je staat op de wei, in Boom, op Tomorrowland. Martin Garrix komt op het podium.
3: Tomorrowland, make some noise for my dear friend Bon!
0: Met Bon, als gastzanger.

dat is chicken skinnen, zoals Chris Cross Amsterdam het zou zeggen. Kippenvel met Martin Garrix. Zo klonk hij gisteravond op de mainstage met High On Life. Brian Adriaans uit Beveren stuurt nog. Woehoe, dank u om nog een stukje Tomorrowland te laten horen. En wel, dat is keigraag gedaan. Dat kan smaken, hè? Beetje Tomorrowland op jouw

0: Judith. I'd love to be in love. Goedemorgen Stijn, wat zijn de hoofdpunten in het nieuws?
1: Wel, de bosbranden in Spanje lijken stilaan onder controle en ook de branden in Frankrijk bij de stad Bordeaux zijn ondertussen stabiel. Gisteren sloot het dancefestival Tomorrowland af met vuurwerk. Tijdens de twee weekends kwamen er 400.000 mensen. En in de Duitse hoofdstad Berlijn is het monument de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren na de aanslag op de Pride dit weekend. Meer hierover hoor je straks in het nieuws van 8 uur of vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Een hele goede morgen. Bram, hoe wordt het weer?
2: Goedemorgen. Zon en wolken vandaag met in Limburg en in Antwerpen misschien nog een enkele bui. Temperaturen rond 22 graden. Vanaf morgen wordt het zonniger en ook warmer. We gaan naar 25 tot 30 graden. En op woensdag en op donderdag doen we daar nog wat bij.
0: Hoppa, het gaat weer zweten worden de komende dagen. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Nederland tussen Deurne en Antwerpen-Noord. Op de binnenring rond Brussel is er hinder door een defecte vrachtwagen in Oudergem op de aansluiting met de E411 naar Namen.
3: Goedemorgen, Alexandra Katzina.
4: The Officials.

0: Is het een rustige piano kind of maandag of een dikke vette beat kind of maandag? Zometeen mag jij volledig zelf kiezen.
1: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbij.

Dat was al een stevig shotje energie. Macklemore en Can't Hold Us. M&M. Maar hoe zit dat bij jou nu? Heb je zin in nog meer energetische vibes? Of liever rust, zen, zo weinig mogelijk prikkels op jouw maandagochtend? Zou ik ook wel snappen. Als jij eerder voor de rustige optie wilt gaan, dan kan dat met John Legend.

0: of me.
1: All of me.
0: And you give me all of you.
1: En throwbackske naar 2013 en vooral ook heel rustig en kalm. Ik zag hem nog live op Gent Jazz enkele weken geleden. Die weet wel echt hoe hij zijn publiek moet inpalmen, die man. Maar misschien is zo'n rustige piano niet jouw manier om de week in te gaan. Dat kan ook, hè. Dan heb ik nog een andere optie. Dan heb je misschien meer nood aan Gigi D'Agostino. L'amour toujours. Het favoriete nummer van Robin Keijaert. Hij is trouwens net getrouwd, by the way. Proficiat. Ik denk niet dat hij nu aan het luisteren is op dit moment. Hij is waarschijnlijk aan het bijslapen, maar bon, toch proficiat, Robin. Waar heb jij het meeste nood aan? Gigi D'Agostino of John Legend? Laat het weten in de app van M&M door gewoon de naam van de artiest te sturen. Gigi D'Agostino of John Legend. Gigi D'Agostino voor de hyperkinetische energie-energie-energie-vibes. En John Legend voor de kalme zen-piano-vibes. Laat maar weten waar jij het meeste nood aan hebt op jouw maandag.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je

een van de meest meezingbare deuntjes ooit. Aha, met Take On Me. Ik kijk eens even in de app van M&M en het is best wel een close call. Tussen John Legend en Gigi D'Agostino. Dat waren jouw twee opties. John Legend voor de rustige maandagochtend vibes en Gigi D'Agostino voor de meer hevige, energetische maandagochtend vibes. Je hebt nog even om jouw favoriet door te sturen. John Legend of Gigi D'Agostino. En dan gaan we zo meteen toch wel de conclusie trekken en de song in kwestie draaien.

0: Ja, die American Girls is ook al met zo'n pianootje. Maar wordt het nu een piano of toch met volle energie wakker worden op jouw maandagochtend? Ik ga het vragen aan Ingrid Vergouwen uit Ollegem. Hallo, goedemorgen Ingrid.
1: Goedemorgen.
0: Hey Ingrid, waar heb jij nood aan? Aan rustige zen-vibes of aan energetische vibes? Wordt het John Legend of wordt het Gigi D'Agostino?
1: Dan toch liefst Gigi D'Agostino. Een beetje Alright. Meer ritme, dat heb ik wel nodig.
0: Waarom?
1: Ik ben aan het werk en ik zit vandaag alleen thuis, dus niet op kantoor. Dus dan is het sowieso wel heel rustig. En dan ga ik zeker in slaap vallen.
0: Oké, dat willen we niet, dat willen we niet. We gaan ervoor zorgen dat jij niet in slaap valt met Gigi D'Agostino. Wat doe je van werk trouwens, Ingrid?
1: Ik werk op een accountskantoor.
0: Ah, is het dan nu heel druk of heel rustig? Want de BTW-aangifte is net geweest, de belastingaangifte ook. Heb je dan nu zo een chillere periode bij de boekhouding?
1: Het is of? Nu iets, de druk is eraf zo. Dus nu is het iets rustiger, maar het heeft inderdaad wel druk geweest.
0: Ja, des te makkelijker dan om per ongeluk in slaap te vallen als de druk eraf is. Dus we gaan hem gewoon fixen. Ik ga hem draaien, hij staat hier klaar in de computer. Gigi D'Agostino, l'amour toujours.
1: Oké.
0: Dus niet in slaap vallen, hè, Ingrid.
1: Nee, ga ik niet doen.
0: Salut.

0: ja, weer ingaan met vuurwerk. Dat is altijd welkom met Camille. Ik zou trouwens die radio extra luid zetten zometeen, want je kan een zeer mooie prijs winnen bij M&M. Vandaag voor de eerste keer en nog voor de rest van de week elke ochtend. Iets, ja, iets heel leuk. Zometeen meer.
1: Vanavond op VRT1.
2: Wij leren op MTV alsmaar meer dansmuziek en hip-hop kennen.
3: Dat was eigenlijk in het begin aanpassen, omdat wij witte Vlamingen ook niet echt goed wisten hoe dat we op die nieuwe muziek moesten bewegen.
4: Nog steeds niet maken.
1: Op VRT1 danst Steven door de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas is er de reeks 1776 American Independence. En op VRT Max kan je de hele avond serie kijken met het misdaaddrama Joan. Alvast de

0: voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Goedemorgen, het is 8 uur.
2: 14 nieuws.
1: Met Stijn de Vart.
3: De bosbranden in Frankrijk en Spanje breiden voorlopig niet meer uit. De grote natuurbrand op zo'n 15 kilometer van de Franse stad Bordeaux is stabiel, dat zegt de overheid daar. In de regio zijn al meer dan 200 huizen uitgebrand en zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Het is een eerste opsteker nadat de branden zich de afgelopen dagen snel hebben verspreid, zegt collega Hilde Mertens die in Bordeaux is.
4: Als ik hier nu sta, hier in Bordeaux, het is ongelooflijk, maar voor het eerst zie ik een klein streepje blauw. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Dus dat ze stabiel zijn, is een beetje goed nieuws, maar het wil nog helemaal niet zeggen dat die branden onder controle zijn, laat staan dat ze geblust zijn.
3: En ook de branden in Spanje, in de buurt van de hoofdstad Madrid, de stad Toledo en in de provincie Ávila, lijken ze stilaan onder controle. In Duitsland gaat het onderzoek naar de aanslag op de Pride in de hoofdstad Berlijn voort, ook nu de dader overleden is. De Duitse man van 21 met de Libanese roots reed zaterdag in met een busje op de Pride. Er vielen 1 dode en 29 gewonden en daarna sloeg de man op de vlucht. Toen de politie hem vond, kwam hij met een steekwapen op de politie af en daarna schoot de politie hem dood. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde, zegt collega Jeroen Rijngaard in Berlijn.
5: Er zijn toch wel veel tekenen die wijzen in de richting dat hij alleen handelde. Hij reisde ook alleen. Hij had bijvoorbeeld zijn contacten met organisaties zoals IS. Heeft ook zelf alleen die bestelwagen gehuurd. Veel wijst dus veel meer in die richting van een soort alleen handelen, alleen geradicaliseerd zijn in plaats van in groep.
3: Gisteravond werd de Brandenburger Tor in Berlijn verlicht in regenboogkleuren om de slachtoffers te herdenken. En de Ronde van Frankrijk zit erop. De Nederlander Mathieu van der Poel won gisteravond de slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogacar is voor de 5e keer de eindwinnaar. Remco Evenepoel werd 2e in het eindklassement. En het is een eer om naast Pogacar te staan, zegt hij.
6: Ja, supermooi natuurlijk. Eerste keer dat ik in Parijs aankom met de Tour. Dus, en dan op het podium mogen staan is prachtig. En het trapje naast de man die het record evenaart is nog mooier. Dus een onvergetelijk moment.
3: In deze Tour was er 6 keer een Belgische ritwinnaar. En de Gentse feesten zijn aan hun laatste uren bezig. Nog tot 10 uur kan er gefeest worden op de Vlasmarkt. Deze mensen denken dat ze tot het einde zullen volhouden.
7: We gaan sowieso tot het einde blijven. Dus de afsluiter. Er worden subiet iets van 400 knuffels of meer uitgedeeld op de Vlasmarkt. Dus daar willen we gewoon bij zijn.
8: Ik ga de Vlasmarkt afsluiten, sowieso. Want ik ben eigenlijk zo mega moe van de afgelopen dagen. En moest het nu nog doorgaan, zou ik een rustdag nemen. Maar het is de laatste dag. Dus gaan we door.
3: In totaal gingen meer dan 1,5 miljoen mensen dit jaar naar de Gentse feesten. Vandaag is het eerst nog bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag overal droog en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. Ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden.
1: Vertragingen van een kwartier zijn er op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Borgerhout en Antwerpen-Noord. En op de binnenring rond Brussel tussen Wezenbeek en Oudergem. De weg is er wel vrijgemaakt. Dan ook nog op de E19 van Antwerpen naar Brussel. 10 minuten erbij tussen Rumst en Mechelen-Noord. Daar zijn de linker- en middenrijstrook afgesloten door werken. M&M. Zometeen maak jij kans om als allereerste deze week tickets te winnen voor David Guetta.

Als jij David Guetta hebt gemist tijdens het eerste weekend van Tomorrowland op de mainstage, dan komt er een herkansing. Een herkansing waar jij dankzij M&M ook bij kan zijn. Op 8 augustus tijdens On The Beach in Zeebrugge. En ik gun het jou super hard om daar ook bij te zijn. Zo hard dat ik nog enkele duo-tickets heb kunnen fixen die ik de hele week ga weggeven aan jou. Het is trouwens een kei bijzonder concert dat gaat plaatsvinden. Het is van zijn Monolith Tour met een gigantische constructie, met LED schermen, met lichten die allemaal zijn afgestemd op de muziek, waardoor je echt alles nog beter en nog dieper in jouw hele lijf gaat kunnen voelen. Wordt echt fenomenaal. Jij kan tickets winnen de hele week voor David Guetta tijdens On The Beach op 8 augustus. Maar, ik ga die tickets niet zomaar weggeven. En natuurlijk, jij moet bewijzen dat jij de muziek van David Guetta van binnen en van buiten kent. Op 8 augustus is het dus aan de zee te doen, hè? Aan het strand. En er is alvast een song van David Guetta aangespoeld op dat strand. Kan jij horen welke song dat is? Als jij mij de titel kan doorsturen in de app van M&M, dan is dat al een zeer mooie eerste stap richting het duo-ticket, richting David Guetta in augustus. Dus goed luisteren, ik ga je nu laten horen. Als de song aanspoelt op het strand. En jij moet heel goed luisteren en mij zo snel mogelijk de titel ervan doorsturen in de app van M&M.

was het. Met de golven en de meeuwen. Titel van deze song van David Guetta heb ik nodig nu in de app van M&M om mee te spelen voor jouw duo-ticket.

0: best memories.
1: Er gaat een feestje worden daar tijdens On The Beach op 8 augustus in Zeebrugge. Hij komt af naar België met zijn Monolith Tour. Hij was ook net in België, hè, op Tomorrowland. Niet dit weekend, maar het voorbije weekend. Dat was ook echt fenomenaal. Zoveel goede dingen over gezien. Maar als je dat dus hebt gemist, er is bij deze een herkansing. En de hele week kan jij tickets winnen op M&M. Als jij kan horen welke song is aangespoeld op het strand. Een hele goede morgen, Juliette Berlamont, 25 jaar uit Gent.
2: Hey, goedemorgen. Oh my god, Anne.
1: Hey. Juliette. Waarom wil jij zo graag naar David Guetta?
2: Ja, omdat dat gewoon epic is. En zeker sowieso ook op strand. Tomorrowland is niet gelukt dit jaar. Dus het is wel een mooie tweede kant.
1: Ja, ik hoorde jou daarnet al zalig zeggen, maar het is nog niet binnen, hè, Juliette. Ik heb eerst van jou de titel nodig van de song die daarnet is aangespoeld op het strand. Je hoorde zo de golven en dan hoorde je een beat en dan hoorde je een song daardoor komen van David Guetta. Wat is de titel van die song?
2: Memory.
1: Dat is helemaal juist. Proficiat, oh Juliette. God. Jij gaat naar David Guetta.
2: Dankjewel, superleuk.
1: Je bent vrij, hè, toch? 8 augustus?
2: Ja, dat wordt geregeld.
1: is het misschien nog niet geregeld? Heb je plannen of zo? Wat moet je afzeggen?
2: Nee, ik denk het niet. Ik moet gewoon nog in de agenda kijken. Maar sowieso komt dat in orde.
1: Ah, okay, goed. Hey, maar proficiat. Dus ja, 8 augustus gaat het een feestje worden bij David Guetta. Wie ga je meepakken? Weet je dat al?
2: Nee, totaal nog niet.
1: Denk je dat er nu veel mensen zo lieve berichtjes gaan sturen van hey Juliette, lang geleden, weet je nog, gaan we samen gaan? Ja. Zo, dat ding.
2: Dat kan wel. We zullen het zien.
1: Oké, maar ik wens jou succes met jouw plus 1 uit te kiezen en vooral heel veel plezier bij David Guetta 8 augustus tijdens On The Beach. Have fun!
2: Dank je.
1: En jij maakt ook nog de rest van de week ook kans op tickets richting David Guetta elke ochtend.

0: Zometeen heb ik de ultieme tips voor jou voor een gezellig zetelavondje. Maar correctie, de tips komen eigenlijk niet van mij, maar van Nona Tjolle zometeen.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
6: The official Sound of Summer. Sound of Summer. Hey, dit is Wannes en ik ga met een cocktail in de hand doorheen het hele land.

0: Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. Het is midden in de zomer. Dat is het moment waarop je toch wel hopelijk een beetje rust hebt gevonden in je hoofd. En waarschijnlijk misschien elke dag op zoek moet gaan naar activiteiten en dingen om te doen. En als je overprikkeld bent van alle festivals van de afgelopen tijd, dan kan een good old avondje tv ook gewoon echt keiveel deugd doen. Maar dan komt de eeuwige zoektocht. Wat gaan we kijken? Ik heb echt al meer tijd verdaan aan de keuzestress van wat ga ik kijken en eindeloos scrollen en dan uiteindelijk niks kiezen dan aan effectief iets kijken. Deze zomer. En daar heb ik de perfecte oplossing voor. Een hele goede morgen, Nona Tjolle.
1: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Ik zag jou daarnet een boterhammetje pakken uit de keuken. Wat gaf de ontbijtpot vandaag?
1: Ja, ik ga zo meteen vertrekken naar Blankenbergen voor Ketnet. Dus ik had nog rap een toast in de oven gezwierd. En ik ga daar een cottage cheese op doen. Mm. Met gemarineerde tomaten en avocado.
0: Lekker, gezond. Oké, tof. Straks nog dus een tripje naar de zee. Maar jij maakt wel meer tripjes deze zomer. Want je hebt een leuke rol gekregen van VRT Max. Samen met je bestie Mathis Mavuela. Jullie zijn de dagtrippers. Wat is dat? Wat doen jullie precies als dagtrippers?
1: De dagtrippers, zoals je net zei, in de zomer. 2 maanden, dat is zo lang. Wat doe je de hele tijd?
0: Exact.
1: En soms heb je bijvoorbeeld ook gewoon zin om in je zetel tv te kijken. En dat is ook helemaal oké. Maar zoals je zegt, wat moet je gaan kijken? Dan zijn Mathis en ik om er te laten zien, één, wat dat je kan kijken. En, op 14 maart uiteraard, en welke leuke activiteit je daaraan kan koppelen. Voor stel dat je toch die zetel uit wilt, dan geven wij je ideeën van, dit kan je doen.
0: En geef eens een voorbeeld.
1: Zoals bijvoorbeeld, wij zijn naar het thuisdreef gegaan van thuis. We hebben daar het schilderij, het jongetje, het enge jongetje vind ik persoonlijk, hebben wij nageschilderd. En we hebben ook de intro nagespeeld met allerlei pruiken en outfits. Het zag er echt prachtig uit. Dan wouden we een potje gaan voetballen op het veld van Esther de Kampioenen. Dat was dus een mini, nee, niet een minigolf. Een echte, goede grote golf geworden. Dus dan zijn wij daar gewoon uiteindelijk in het café verschillende drankjes gaan drinken die de acteurs, hoe noem je dat nu? De personages ook altijd dronken. Dus voilà.
0: Ja, dat zag er echt super cool uit in jullie Bomaworst t-shirts op het veld van FC De Kampioenen. Echt love it. VRT Max staat natuurlijk vol met goede opties. Jullie maken daar een beetje reclame voor. Jullie maken daar keikoele content over. En jullie inspireren ook mensen met wat dat ze kunnen doen, welke activiteit ze daaraan kunnen koppelen. Maar kan je ons eens vertellen wat jouw ultieme top 3 is op VRT Max en waarom? Zo, for once and for all, de beste tips om te kijken.
1: Oké, ja, dat is echt heel. Op nummer 1 is zonder twijfel de Elfenheuvel.
0: Ah ja, goed.
1: 100% is mijn leven, dat is alles voor mij. En zelfs als je 50 jaar bent, ga je dat goed vinden. Dat is waanzin. Er is nog nooit zo'n goede fictie gemaakt als Elfenheuvel. Nu wil ik allemaal Ketnet dingen zeggen, hè.
0: Ja. Maar doe maar. Het is jouw top 3, Nona. Pak het vast.
1: Ah, weet je wat? Hallo Kroket. Ja,
0: ja.
1: Hallo Kroket.
0: Goeie tip.
1: Daar mogen mensen kijken. Dat is ook bij Ketnet uiteraard. Los van het feit dat ik dat zelf mee presenteer, is dat gewoon een super top programma om naar te kijken. En wat zou ik nog zeggen? Ja, toch wel Knokken Of. Ik weet het. Ja, iedereen gaat het zeggen, maar Knokken Of blijft voor mij wel echt een van de beste reeks ever.
0: Ja, zo goed gemaakt. Maar goede top 3. Ja. Goede top 3. En ook vol nostalgie, de top 3. I like it. Het is al lang geleden dat ik de Elfenheuvel nog eens heb gerebinge-watched. Dus dringend opnieuw doen. Merci voor jouw tips, Nona. Dus jij gaat toch naar het zeetje straks, hè?
1: Ik ga direct naar het zeetje, naar Blankenbergen.
0: Naar Blankenbergen.
1: Om die longen nog eens goed met zeelucht te vullen.
0: Absoluut. Geniet ervan. Dank je wel voor jouw tips. En je weet wat kijken. En nu, salut Nona. Merci.
1: Yes.

0: Goedemorgen Stijn, wat zijn de hoofdpunten in het nieuws?
1: Wel, het onderzoek naar de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn loopt nog volop, ook al is die dader gedood door de politie. Het lijkt er voorlopig op dat hij alleen handelde. De bosbranden in Frankrijk zijn vannacht niet verergerd, maar ze zijn nog niet onder controle. En de Gentse feesten gaan hun laatste uren in. Nog tot 10 uur kan er gefeest worden op de Vlasmarkt. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Een hele goede morgen. Bram, hoe wordt het weer?
2: Goedemorgen. Zon en wolken vandaag met in Limburg en in Antwerpen misschien nog een enkele bui. Temperaturen rond 22 graden. Vanaf morgen wordt het zonniger en ook warmer. We gaan naar 25 tot 30 graden. En op woensdag en op donderdag doen we daar nog wat bij.
0: Alright, nog meer zonopkomst dus. Dat is wel, wel tof. Op de Antwerpse ring een kwartier file rijden richting Nederland tussen Berchem en Antwerpen-Noord door een defecte vrachtwagen. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel 10 minuten erbij tussen Rumst en Mechelen-Noord. Daar zijn de linker- en middenrijstrook afgesloten door werken.
3: M&M.
0: Rate the song. Nieuwe maandag, nieuwe Rate the Song. Vorige week hoorde je deze nog in primeur tijdens de M&M ochtendshow op vrijdag. Want die is uitgekomen tijdens New Music Friday. En het zijn de girls van Cat's Eye met Animal. Ik zeg het, vers van de pers sinds vrijdag. In september komen ze naar België. Het wordt fenomenaal, sowieso. Kei veel vraag naar die tickets. En nu is er dus ook een nieuwe song. En ik ben heel benieuwd wat je vindt van dat nummer van Animal. Dus je mag je M&M-app erbij pakken. En ik wil van jou in die app van M&M jouw mening. Hoeft niet lang en uitgebreid. Kan met een woord of twee of drie. Jouw mening en een score op 10 is ook heel belangrijk. Want als de girls van Cat's gemiddeld hoger scoren dan 5 op 10, dan hoor je ze straks opnieuw in de namiddag bij M&M. Dus jij hebt eigenlijk een heel belangrijke rol te vervullen in de playlist van M&M, die vandaag nog gaat worden samengesteld. Let me know. Wat vind je ervan? Dit is Cat Time met Animal.
3: Rate the song.

0: Eminem.
1: Read the song.
2: En de song is Cat's Eye met Animal. Els Cornet uit Kortrijk stuurt, ja, ça va, een 8. Een lauwe reactie, maar op zich een hoge score. Is genoteerd. En Matthew Delvoye, 22 jaar uit Kortrijk, laat weten, Cat's Eye krijgt standaard een 10 op 10 van mij. Ik kan niet wachten om ze te gaan zien in september. Ah, tof, tof dat je ze gaat zien. Julie Bolle, 29 jaar uit Stabroek, vindt het niet zo'n vibe. 2 op 10. Luc laat weten, beestig nummer is het niet. Pun intended, want het heet Animal natuurlijk. Maar het is ook niet slecht. Zo'n voorzichtige 5 op 10. Ingrid laat nog weten, een 6 op 10. Dan is er ook nog Hanne uit Boom die stuurt, oh my god, ik vind het echt superleuk. Ja, oké, tijd om een gemiddelde te nemen. Ik ga mijn wiskundig brein eens aan het werk zetten en uitrekenen op welk gemiddelde we uitkomen. Gemiddeld kom ik uit aan een 7,5 op 10. 7,5. Ja, er waren zo'n paar uitschieters naar beneden, maar overal wel positieve reacties. Een goed begin op zich, 7,5. Dat is meer dan een 5 op 10. Dus straks hoor je ze sowieso ook in de middag. Cat's Eye.

Femke Heusik om 22 jaar uit Tiene zit in de passagiersstoel. Ik krijg de POV doorgestuurd in de app van M&M. Ik weet niet of het is om te werken of om toffe dingen te doen. Hopelijk dat laatste. En over leuke dingen gesproken. Zometeen wil ik het met jou hebben over jouw zomerse bucketlist. Eerst Bruno Mars, On My Soul.

0: Een goede 20 minuten staat er op mijn bucketlist voor deze zomer om de Elfenheuvel opnieuw te kijken. Dat was toch de nummer 1 VRT Max-tip van Nona Tjolle daar straks. Ja, ik heb die wel al eens gekeken naar de Elfenheuvel, maar zo lang geleden, ik herinner me er niks meer van. Dus deze zomer opnieuw kijken. Maar hoe zit het met jouw zomerse bucketlist? Wat wil jij echt nog graag doen deze zomer? Waar kijk jij naar uit? Of het nu zo wild is als fietsen naar de zee voor 80 kilometer of zo, of wat minder wild zoals jouw living schilderen, of iets ertussenin, laat het mij weten in de app van M&M. Wat staat er deze zomer nog op jouw bucketlist?
1: M&M, the official sound of summer.

0: Jelly Roll. Met I'm Good.
1: De M&M Bucket List.
0: Een hele goede morgen, Diana Deleanu uit Diest. Hallo.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Heb ik de achternaam juist uitgesproken, Deleanu? Was het goed?
2: Ja, fantastisch.
0: Oef, ik had al even stress. Ik las het en ik dacht, oh nee, ik ga de mist in gaan. Maar nee, ça va. Diana, wat staat er deze zomer op jouw bucketlist?
2: Een van de dingen die op mijn bucketlist staan, is het bloementapijt in Brussel gaan bewandelen.
0: Ah, leuk. Oh my god, ik heb dat eens gedaan als kind met mijn ouders. Wacht, hoe zit dat ook alweer met dat bloementapijt? Dat is elk jaar, hè, toch? In Brussel, op de Grote Markt?
2: Ja, dat is elk jaar inderdaad in Brussel, op de Grote Markt. Dat is al 4 of 5 dagen, denk ik, of dat is, in augustus. En er worden eigenlijk gewoon veel bloempotten naast elkaar gezet. En dat maakt dat jij, als je dat van boven kijkt, of toch van iets hoger kijkt, dat dat zo'n tapijt over de Grote Markt gewoon...
0: Ja, heel mooi. En heb je dat al eens gezien? Of,
2: Ja, maar dat is heel lang geleden. Ik heb heel lang geleden in Brussel gewoond, juist achter de Grote Markt. En ja, uiteraard kunnen niet daar wonen en niet gaan kijken. Dus ja, dat heb ik wel gedaan.
0: Tuurlijk. Maar allez, klinkt super tof, want dat is een goede tip. Dus in augustus kan je daar al die bloempjes gaan bewonderen. En waarom kijk je daar zo hard naar uit, Diana?
2: Een beetje nostalgie, denk ik. En ik heb dat ook een beetje gekoppeld aan iets leuks. We gaan ook het stadhuis bezoeken. We gaan in de toren klimmen. En vanaf de toren gaat het een prachtig uitstapje.
0: Maar dat wordt een tof daguitstapje in augustus. En wel, noteer het in je agenda voor mocht je nog iets leuks zoeken om te doen in augustus. Diana, heel veel plezier daar. Stuur eens een fotootje als je daar bent in de app van M&M in augustus.
2: Ik ben wel benieuwd.
0: Salut, hè. Fijne ochtend nog.
2: Bye.
0: Bye-bye. Als jij ook nog zo'n leuk bucketlist item hebt, mag je het altijd laten weten in de app van M&M. Nu is tijd voor Alesso en Destiny.
1: M&M, the official sound of summer.

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Ans in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
9: Hoe dat?
8: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
9: Oh, cool.
8: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
0: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
1: Wow.
0: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
1: Oh my god, zo mooi.
0: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis? Ik ben Like Me. Nu overal verkrijgbaar.
10: Goedemorgen, het is 9 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Met Stijn de Vart.
12: De branden in Frankrijk en Spanje lijken niet meer uit te breiden. In Frankrijk in de buurt van Bordeaux is de brand voorlopig niet meer uitgebreid. Zo'n 220.000 mensen zijn al geëvacueerd. En het is nog niet voorbij, zegt collega Hilde Mertes die daar is.
13: Als ik hier nu sta, hier in Bordeaux, het is ongelooflijk. Maar voor het eerst zie ik een klein streepje blauw. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Dus dat ze stabiel zijn, is een beetje goed nieuws. Maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat die branden onder controle zijn. Laat staan dat ze geblust zijn.
12: En ook in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid kunnen vandaag de eerste mensen terug naar huis na de natuurbranden daar, maar die zijn nog steeds niet allemaal onder controle. In Duitsland gaat het onderzoek naar de aanslag op de Pride in de hoofdstad Berlijn voort, ook nu de dader overleden is. De Duitse man van 21 met de Libanese roots reed zaterdag met een busje in op de Pride. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. Daarna sloeg de man op de vlucht. De politie kon de man even later neerschieten en hij overleed ter plaatse. De politie onderzoekt of hij alleen handelde, zegt collega Jeroen Rijgaard in Berlijn.
14: Er zijn toch wel veel tekenen die wijzen in de richting dat hij alleen handelde. Hij reisde ook alleen. Hij had bijvoorbeeld zijn contacten met organisaties zoals IS. Hij heeft ook zelf alleen die bestelwagen gehuurd. Veel wijst dus veel meer in die richting van een soort alleen handelen, alleen geradicaliseerd zijn in plaats van in groep.
12: En zometeen vertrekken de festivalgangers van Tomorrowland terug naar huis. Over de 2 weekends kwamen er 400.000 bezoekers, de helft zijn buitenlanders. En vandaag vertrekken zij naar huis en dat zal je hier en daar kunnen merken, zegt de woordvoerster van Tomorrowland.
15: De bussen vertrekken eigenlijk al heel vroeg in de nacht. De eerste bussen vertrekken naar Kopenhagen en naar Brussels Airport. En dan gaan eigenlijk alle festivalgangers ofwel naar hun wagen, ofwel op de bussen gezet worden richting de treinstations of richting Brussels Airport. En alle andere mensen die bijvoorbeeld op hotel zitten, die vertrekken ook allemaal met diezelfde bussen richting treinstations en Brussels Airport. Dus het wordt wel, denk ik, een drukke dag op onze luchthaven in Brussel.
12: En de Gentse feesten zijn aan hun laatste uur bezig. Nog tot 10 uur kan er gefeest worden op de Vlasmarkt. En deze mensen denken dat ze tot het einde zullen volhouden.
16: We gaan sowieso tot het einde blijven. Dus de afsluiter. Er worden alsjeblieft iets van 400 knuffels of meer uitgedeeld op de Vlasmarkt. Dus daar willen we gewoon bij zijn.
17: Ik ga de Vlasmarkt afsluiten, sowieso. Want ik ben eigenlijk zo mega moe van de afgelopen dagen. En moest het nu nog doorgaan, zou ik een rustdag nemen. Maar het is de laatste dag. Dus gaan we door.
12: In totaal gingen er meer dan 1,5 miljoen mensen dit jaar naar de Gentse feesten. De politie heeft bij een actie aan het station 9 mensen beboet voor het bezit van drugs. En er werd ook 1 dealer opgepakt. Deze voormiddag is het nog bewolkt en in het noorden en het oosten van het land is er kans op een bui. Na de middag overal droog en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. Ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden. M&M.
10: Als je graag goedkoop vliegt van Charleroi, dan zal je binnen 2 jaar toch een alternatief moeten zoeken. Straks meer daarover.

Ja, voetbal. Random matchje om 3 uur 's nachts. Oezbekistan, Algerië of zo. Dat was echt een vibe. Shakira en Burna Boy met Die Die. Sabrina Domdrecht uit Torhout laat weten hier terug gaan werken na 2 weken verlof. Ah, wel, goedemorgen. Ik ben er voor jou om die eerste werkdag mee te doorstaan. Lotte Matthijs, 25 jaar uit Geraardsbergen, stuurt: ik mis een beetje zon vandaag. En ze stuurt er ook een foto bij door van op het vliegveld. Ik zie de landingsbaan en een Ryanair vliegtuig op de foto. Ik heb geen idee of het Brussels Airport is of Charleroi, maar over dat laatste heb ik toch opvallend nieuws gezien vandaag. Want over 2 zomers kan je maandenlang niet vliegen van op Charleroi. De luchthaven zal vermoedelijk midden augustus 2028 11 weken volledig dichtgaan. Dus het is wel nog even wachten. Maar het is wel opvallend, hè? Zo een vliegveld dat gewoon dicht gaat voor meerdere weken, dat gebeurt niet vaak. Dus waarom is dit nodig? Wel, er is een renovatie die moet gebeuren van de enige start- en landingsbaan die daar is in Charleroi. Er is geen andere optie om dit op te lossen. Ik weet wel niet of er veel mensen echt zullen vloeken. Ik denk persoonlijk dat meer mensen zelfs gelukkig gaan zijn, want Charleroi Airport werd uitgeroepen tot op de 1 na slechtste luchthaven van Europa in 2026. Dat was al even bekend, maar ik wist dat Charleroi nu niet de beste luchthaven ooit was, maar ik vind het echt komisch dat het effectief uitgeroepen werd tot op 1 na slechtste van Europa. Dit nieuws is mij ontgaan toen, maar ik ga er best wel goed op. Van de luchthaven over naar Frankrijk, want daar liep gisteren de Tour de France af met de laatste rit. En het is met die allerlaatste inspanning dat Mathieu van der Poel het peloton van zich af kon houden en de slotrit effectief ook won van de Tour de France na een fenomenale eindsprint. De recordhouder Tadej Pogacar die heerste dan weer over zijn concurrenten als nooit tevoren en werd eerste in het klassement. Remco Evenepoel die haalde zijn beste niveau ooit en hij schitterde als tweede op het tourpodium naast Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. En het is de 2e keer in zijn carrière dat Remco mag plaatsnemen op het eindpodium. Dus wel echt een landgenoot om zeer, zeer, zeer trots op te zijn. Kijk, het lijkt echt bijna alsof ik een koersexpert ben, toch? Ik doe mijn best om jou op de hoogte te houden van de sport.

De nieuwe werkweek is begonnen. Al heb ik niet het gevoel dat er echt heel veel mensen aan het werk zijn. Of ben ik mis en is dat een controversiële uitspraak? Het is midden in de zomer, sowieso zijn er veel mensen op reis. Ik krijg de ene out-of-office e-mail binnen na de andere als ik mensen probeer te bereiken. Misschien is dat herkenbaar voor jou. Maar er zijn uiteraard ook nog mensen die doorwerken en midden in de zomer. Zoals jij en ik. Ben jij een van de strijders die doorwerkt in de vakantie, die deze week gewoon keihard aan het knallen is? Dan wil ik heel graag jouw moraal opkrikken met een song. Dus ben jij aan het werken? Laat het weten in de app van M&M. Geef een gil. En laat ook direct weten welke song jij wilt horen. Titel en artiest. Welke song kan er echt voor zorgen dat jij jouw maandag met een keihoge energie kan starten en de lat hoog kan leggen voor de rest van de week? Laat het mij weten. En ik ga die uit mijn M&M-computer toveren voor jou. Dus stuur het door. App van M&M. Titel en artiest.

0: Joe met End of Beginning. Ja, er zijn nog veel mensen aan het werk hoor. Onder andere Marie Grigorian, 24 jaar, uitstekende. Hallo, dag Marie.
1: Hallo, hey. Ik ben Alexandra.
0: Hey. Wat voor werk ben je aan het uitvoeren op deze maandagochtend?
1: Vooral eigenlijk mails beantwoorden van mensen.
0: Klinkt saai. is het dat ook?
1: Ja.
0: en mails waarover? In wat voor sector werk jij? Wat doe jij van job?
1: Notarieel medewerkster.
0: Oké. En heb je nog verlof in het vooruitzicht, Marie? Of heb je al verlof gehad?
1: Ja. Ja, over 2 weken.
0: Maar dan maakt het dan wel weer toffer, toch? Als je zo weet, over 2 weken. En dan elke dag vermindert dat. Dan is het zo bijna zo'n aftelkalendertje naar je verlof. Dat is toch tof?
1: Ja, dat motiveert mij wel.
0: Wat ben je van plan tijdens je verlof? Waar ben je nu naar aan het uitkijken?
1: Gewoon om op vakantie te gaan en te rusten. En gewoon niets van werk, niets te doen eigenlijk.
0: Oké, daarom gaan we nu nog even knallen. Maar ik heb ook een nummer voor jou om je moraal mee op te krikken. Om hopelijk jou nog harder te doen uitkijken naar dat verlof. Jij wou heel graag Years and Years met King horen. Waarom deze?
1: Oh, dat geeft mij eigenlijk zo'n nostalgisch gevoel terug naar de zomer. Waarom niet eigenlijk? De zomer terugbrengen, hè? De zomersiezing.
0: Gaan we doen. De zomer terugbrengen. Waarom niet? Hopelijk ga je je werkdag kunnen knallen hiermee met Years and Years en King. En Marie, ik wens jou heel veel plezier, hè, tijdens jouw verlof binnen 2 weken. Het is bijna zomer.
1: Dank je wel, hoor. Merci.

0: Sienna Spyro met Material Lover. Nu is het klaar, nu is het gedaan. Ik was aan het wachten op die drums nog op het einde. Op de Antwerpse ring een kwartier file rijden richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Noord door een defecte vrachtwagen. En op de E313 naar Hasselt zijn iets voor Wommelgem 3 rijstroken afgesloten door een ongeval file vanaf de ring.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: L&M. Alexandra Gazzina.

0: Taylor Swift. Met I Knew It, I Knew You.
1: Het postkaartje van...
0: Hier mag jij straks jouw naam aanvullen om een virtueel postkaartje te versturen naar iemand die dat keihard verdient vandaag. De zomer is echt wel het moment om een postkaartje te sturen en het is des te gemakkelijker als dat ook virtueel kan via de radiogolven van M&M. Dus zwier je app van M&M open en laat mij daar weten wie jij een postkaartje wilt sturen vandaag en waarom. Misschien, ik geef maar een paar voorbeelden, hè. Misschien wil je je bestie bedanken voor een episch Tomorrowland weekend of wil je hallo zeggen tegen je maten die nog tijdens de laatste minuten staan te feesten op de Vlasmarkt tijdens de Gentse feesten die nog 26 minuten bezig zijn. Of misschien wil je je ouders die op reis zijn vertrokken verrassen met een postkaartje. Het kan allemaal. Laat het weten in de app van M&M. Wie wil jij vandaag een postkaartje sturen?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet het.

0: Maroon 5 en Christina Aguilera met Moves Like Jagger.
1: Het postkaartje van...
0: Ja, van Tine de Ruiter. Ze blijft nog even achter op de lijn. Ah, daar is ze. Dag Tine.
2: Goedemorgen.
0: Hey. Tine, wie wil jij graag een postkaartje sturen vandaag?
2: Ik wil graag een postkaartje sturen naar Cato, Douwe en Raiko, die mee zijn met VZW Amusant.
0: Oké, okay, kei-tof. En leg eens uit, wie zijn die mensen die jij een postkaartje sturen en wat zijn die precies aan het doen op dit moment? Waarom verdienen ze dat postkaartje?
2: Ja, zij verdienen een postkaartje omdat zij als vrijwilligers mee zijn op kamp met kinderen met een beperking in Drenthe naar een pretparkkamp.
0: Oh, amai, maar tof. Oké. Kei leuk, kei tof. En hoe lang zijn ze dan nog op kamp?
2: Tot vrijdag. Vrijdag keren ze terug.
0: Oké. Dan gaan ze dat postkaartje maar al te goed kunnen gebruiken. Want postkaartjes krijgen op kamp, dat is altijd plezant. Tine, ja, jij zit precies ook op een plezante plek. Ik hoor daar mensen lachen in de achtergrond en zo. Waar zit jij ergens?
2: Wij zijn zelf ook kamp aan het geven in de Akker in West-Vleteren voor kleuters.
0: Ah, oké. Okay. Kijk, top. Ik hoor de kleuters daar giechelen ook in de achtergrond. Ik moet er zelf van lachen. I love it. Oké, maar dus om jouw postkaartje nog even samen te vatten, Tine, want ik ga je laten gaan. Die kleuters die hebben daar precies aandacht nodig. Wat wil jij zo samengevat in één zinnetje schrijven op jouw postkaartje?
2: We wensen hen heel veel plezier en we vinden het supercool dat ze mee zijn.
0: Alright, dankjewel. Dat postkaartje is bij deze de wereld ingestuurd. En hopelijk, sorry, ik ben echt afgeleid door de roepende kleuters. Hopelijk komt het postkaartje ook goed aan. Salut Tine, ga maar de kleuters wel aandacht geven.
2: Ja, dankjewel.
1: M&M, the official sound of summer.

zie hier nog meer postkaartjes in de app van M&M. Peter Storms uit Dessel stuurt... ik wil graag een kaartje versturen naar de kampkoks van Giro Bink van Turnhout. Die niet alleen alle dagen de kids voorzien van lekker eten, maar gisteren ook een geweldige barbecue voor alle gasten hebben gemaakt op bezoekdag. Ah, een barbecue, dat zou er nu wel in gaan. Ja, ook al is het 9:45, zou er echt wel ingaan. Nicole Madajczyk, 25 jaar uit Antwerpen, wil ook graag een postkaartje sturen naar haar mama Agnieszka. Ah, I know when I see Polen in de app van M&M. Hallo daar. maar haar mama Agnieszka luistert dus elke dag naar M&M op het werk. En Nicole wou dus haar mama even bedanken en zeggen dat ze de beste mama ooit is. Voilà, bij deze. Dit postkaartje is ook verstuurd. Trouwens, over kaartjes in het algemeen en postkaartjes gesproken. Ik heb een leuk nieuws gelezen vandaag. Namelijk Aster en Lize, die net ouders zijn geworden, hebben hun geboortekaartje voor Daza helemaal zelf gemaakt en geschilderd. Het ziet er ook echt wel ook heel, heel, heel mooi uit. Sommige mensen maken dus hun postkaartjes zelf. Heel top. M&M.

Justin Bieber en de Kid Laroi. Met Stay. Daar straks mocht ik al een allereerste gelukkige luisteraar blij maken met een duelticket richting David Guetta op 8 augustus tijdens On The Beach. Die tickets die zijn nog niet op. De rest van de week kan jij ook nog kans maken in de M&M Ochtendshow als je er vroeg genoeg bij bent, tenminste. Morgen horen we elkaar weer vanaf 7 uur. Dus als je kans wilt maken op de tickets richting de Monolith Tour van David Guetta aan het strand van Zeebrugge, ja, dan weet je wat je moet doen. Hè. Wekker zetten en erbij zijn vanaf 7 uur. En vandaag ga je ook nog een heel leuke dag tegemoet met zometeen Brahim. In de namiddag is het Anke Goergen en Charlotte Sieben is er voor jou in de avond om je te voorzien van de beste muziek. Dus veel plezier met deze fantastische M&M-dag en nu met Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Het is zot, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
4: Krevel, leef beter.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
8: Heel goedemorgen, het is 10 uur.
9: 14 uur.
8: Dit is Stijn de Vaart.
10: Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in Gent. Vorige week vielen twee mannen twee anderen aan in Gent. Een jongeman van 19 raakte daarbij zwaar gewond, maar is intussen buiten levensgevaar. Mogelijk had de ruzie te maken met een vechtpartij de nacht ervoor op de Gentse feesten. Vorige week had de politie een opsporingsbericht verspreid en op basis daarvan is één van de twee verdachten geïdentificeerd. De onderzoeksrechter heeft hem intussen aangehouden.
11: Die cowboys die er vandaag helaas zijn in verschillende sectoren, die willen we er gewoon uit.
10: En vanaf volgend jaar moeten bedrijven tot 500 euro betalen voor bemiddeling met een ontevreden klant bij de Consumentenombudsdienst. Die dienst probeert een oplossing te zoeken voor een probleem tussen een klant en een bedrijf zonder dat die consument naar de rechter moet stappen. Bedrijven worden verplicht om aan die bemiddeling mee te werken en ze moeten er ook dus voor betalen. Doen ze dat niet, krijgen ze een boete, zegt minister van Consumentenzaken Rob Beenders.
11: Als een bedrijf niet meewerkt, dan kunnen er boetes volgen tot 80.000 euro. Omdat we echt willen dat bedrijven rekening houden met hun klanten. En we zien dat meer en meer mensen de weg vinden naar de consumentenombudsdienst. Het is een heel goed werkend systeem. Wel, dan moeten we er ook voor zorgen dat degenen die het niet goed doen met hun klanten, dat we die laten betalen.
10: De consumentenombudsdienst wordt ook uitgebreid. Er komen ook speciale afdelingen voor klachten over de bouw, handel en pakkettenreizen. In Boom is de uittocht van Tomorrowland volop aan de gang. Vannacht zijn al heel wat festivalgangers vertrokken met bussen naar overal in Europa of naar de luchthaven van Zaventem. En ook deze ochtend verlaten duizenden kampeerders Dreamville. Deze festivalgangers blikken tevreden terug.
12: Ik ben vorig weekend ook geweest, dit weekend ook. Ja, nu hadden we natuurlijk wel vuurwerk, wat nog wel iets meer indrukwekkender maakte.
13: It was amazing. We just loved it. Like all my friends and we are just living like magic fantasy and just like go back home and it's boring.
14: We have a long way home, so we're listening to some music sets on the way home. So to bring out the feeling with home.
10: In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt en zoekt nog een tweede. De schietpartij vond plaats in de buurt van de beroemde Space Needle Toren, een toeristische locatie. Daar was een festival met eetkraampjes aan de gang. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Deze voormiddag is het nog bewolkt en in het noorden en het oosten van het land is er kans op een bui. Na de middag overal droog en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. Ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden.
8: Yes, aanwezig vrienden en helemaal klaar om samen met jou deze zonnige maandag te knallen met de Bauza en One Republic Sunshine. Goedemorgen.

en vooral nagenieten. Tine Peters in de app van M&M. Net 3 weekjes vakantie gehad. Vandaag weer terug. Blij om al die fijne muziek weer te horen. Lieve Tine, ik doe het heel graag samen met jou deze maandag doorkomen met de beste muziek. Zometeen de big hit van deze week. Criss Cross Amsterdam. Maar eerst throwback naar de 90s met The Fugees en deze hier. Ready or

0: om te praten over liefde, relaties en seks.
1: Ik heb totaal geen kinderwens. Nooit gehad.
2: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
3: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
4: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.
5: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden.

0: Peggy Goo. It goes like na na na. Intussen wordt er goed genoten in de app van M&M. Onze vriend Jan zit in Spanje, is daar aan het genieten van welverdiende vakantie. Ja, ondanks dat hij toch niet kan stilzitten, toch een beetje proper maken, zegt hij. En straks nog wat padellen en al. Goed, hè? Jo is aan het koken en Greet, ons Greetje, is ook weer mee aan het genieten hier van de fantastische muziek. En die heb ik voor je, zoals beloofd. Without You, Avicii, Roxy Dekker en Cameron Whitcomb. Die komt er nu aan.
1: This is the official Sound

Roxy Dekker, Sugar Daddy. Ja, leuk. Ja. Axel is er heel blij mee uit Kuurne. Staat in de file op weg naar Roermond om, ik denk, een beetje te gaan shoppen. Maar hey, je gaat ook genieten van deze daar onderweg. Sam Fender en Olivia Dean. Nog eens schrijven dit, hè. Dit is Rain Me In. Goedemorgen.

schuif dit, hè. Vrienden, zometeen nog even, heel even terug naar Tomorrowland. Wat denk je met de afsluiter van gisteren op dat podium? Martin Garrix komt eraan. Samen met Ed Sheeran en Repeat It. Maar eerst gaan we samen naar de weg. Daar naar Antwerpen, 20 minuten file rijden op de A12 van voor de Bevrijdingstunnel. En op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de E19 vanuit Brussel. Er is hinder door een ongeval. In Antwerpen-Zuid is dat door een ongeval op de aansluiting met de Antwerpse Ring. Antwerpse Ring dan, ruim een half uur file rijden daar. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de E313 naar Hasselt is de weg wel weer vrijgemaakt. En andere vertrouwen. Die blijven beperkt. Brahim.

even nagenieten, hè. Ja, en Kienta is aan het aftellen. Nog 5 dagen werken stuurt ze in de app van M&M en dan eindelijk welverdiend verlof. Kienta, we gaan samen met jou aftellen, maar doe dat vooral met veel muziek, heb ik voor je. Zometeen van Topic, eerst Milo.

Hoe kan ik zo werken? Stuur Dries in de app van M&M met al die schuiven. Ja, sorry Dries. Succes, vriend. Komt goed met Gauthier en Kimbra zometeen. Eerst Sorry I'm Here for Someone Else. Dit is Benson Boone.

0: Kimbra en Kimbra, Somebody That I Used To Know. Zometeen, oh, uit de Nillies. Natasha Bedingfield's Unwritten. Dua Lipa met haar Illusion. En ook eentje die genomineerd is voor de VRT Zomerhit. Ja.
1: The official sound of summer.
0: Ja, maar ze staat tussen de 20 genomineerden. En het is echt een straffe single. Stemmen kan via VRT Max of via de M&M-app. Line de Douw met haar plankgat.

Lipa. Zalig, zegt Janina. Ja, tijdens het werk.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
9: Goedemorgen, het is 11 uur.
10: 14 uur.
9: Dit is Stijn de Voort.
11: Consumenten die een klacht indienen zullen sneller geholpen worden.
12: Die kooiboys die er vandaag helaas zijn in verschillende sectoren, die willen er gewoon uit.
11: Vanaf volgend jaar moeten bedrijven tot €500 betalen voor een bemiddeling met een ontevreden klant bij de Consumentenombudsdienst. Die dienst probeert een oplossing te zoeken voor een probleem tussen een klant en een bedrijf, zonder dat die consument naar de rechter moet stappen. Bedrijven worden verplicht om aan die bemiddeling mee te werken, anders krijgen ze een boete. Problemen zullen zo sneller opgelost worden, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
12: Voor de consument blijft het een gratis dienstverlening, omdat we ook willen dat we justitie maximaal ontlasten. Zeker bij bouwdossiers is het ook niet altijd ideaal om gewoon naar de rechtbank te stappen en jaren te procederen. Als je bijvoorbeeld moet wachten op een keuken, dan kan je beter naar de consumentenombudsdienst gaan en dan garanderen we dat je binnen 60 werkdagen een antwoord hebt.
11: De consumentenombudsdienst wordt ook uitgebreid. Er komen ook speciale afdelingen voor klachten over de bouw, de handel en pakketreizen. Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in Gent vorige week. Twee mannen vielen toen twee andere mannen aan. Een jongeman van 19 raakte zwaar gewond, maar is intussen buiten levensgevaar. Mogelijk had de ruzie te maken met een vechtpartij de nacht ervoor op de Gentse feesten. Vorige week had de politie een opsporingsbericht verspreid en op basis daarvan is één van de twee verdachten geïdentificeerd. De onderzoeksrechter heeft hem intussen aangehouden. In Boom is de uitocht van Tomorrowland volop aan de gang. Vannacht zijn al heel wat festivalgangers vertrokken met bussen naar overal in Europa of naar de luchthaven van Zaventem. En ook deze ochtend verlaten duizenden kampeerders Dreamville. Deze festivalgangers blikken tevreden terug.
13: Ik ben vorig weekend ook geweest, dit weekend ook. Ja, nu hadden we natuurlijk wel vuurwerk, wat nog wel iets meer indrukwekkender maakte.
14: It was amazing. We just loved it. Like all my friends and we are just living like magic fantasy and just like go back home and it's boring.
15: We have a long way home, so we're listening to some music sets on the way home. So to bring out the feeling with home.
11: In het noorden van Oekraïne zijn zeker twee mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op de stad Tsjerniv. Bij die aanval werd een supermarkt geraakt. Een van de dodelijke slachtoffers is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanval ook 25 gewonden. En in Rusland, dicht bij de grens, zijn 2 doden en 17 gewonden gevallen bij een Oekraïense aanval met drones. Deze voormiddag is het nog bewolkt en in het noorden en het oosten van het land is er kans op een bui. Na de middag overal droog en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. En ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden. M&M.
9: Waar je ook bent, wat je ook doet op deze maandag voormiddag. We doen het samen met Bebe Rexha en Faithless, New Religion, eerst Little Sims.
16: Official sound of summer.

feesten, hè. Malgens toch. Lieve vrienden, we gaan het feestje hier doorzetten zometeen met Jamaican. Bam, bam. Ugel en Salto. Maar eerst vrienden Katy Perry en Teenage Dream. Geniet.

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt. Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu.

0: Zeker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Fitnet stelt voor het gloednieuwe Lagmi assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
3: Wow.
2: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
3: Oh my god, zo mooi.
2: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
3: Ik ben Like Me.
2: Nu overal verkrijgbaar.

zich afgelopen zaterdag ook. Hè, mocht de mainstage afsluiten op Tomorrowland. Calvin Harris net nog met Sam Smith en Desire. Zometeen Amy Winehouse met haar Rehab. Laureen staat voor je klaar met Tattoo. En deze vriend komt eraan in augustus op Purple Pop staat. Die Somber met My Body Isn't Ready.

Tattoo. Ja, Lore in de M&M-app. Die gaat vertrekken, maar stuurt nog even hoe zit het op de weg. Wel, Lore, komt goed uit, net op tijd, want op de Antwerpse ring daar komt er 20 minuten bij richting Nederland. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout richting Gent. Naar een kwartiertje tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel 10 minuten erbij op de E19 vanaf Vilvoorde. En andere vertragingen die blijven beperkt. M&M. Brahim.

0: Stella Lefty met Boston. Ah, heerlijk, heerlijk. Ik kom er helemaal tot rust van, zegt Stephanie in de app van M&M. Hey, en nu...
1: Hey.
0: Hey. Dit is Hey Soul Sister van Train.

0: heerlijke Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog tot en met morgen korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar 4,99 euro.
3: Oh, pavlova.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

op een rit met de vrachtwagen hier. Het hele land door, leveren, ophalen. Maar niet zonder muziek. Nou ja, het zou wel zijn. Zometeen One More Time, Daft Punk. M&M. Maar eerst even wegdromen op de tonen van deze Ik Wil Dat Je Liegt. Dit zijn Maxime en Hannah May. Een goede bijna middag. M&M.

Feest op ons terras. Ja, live in De Haan wordt er een feestje gebouwd door Febe en Serre. Die helemaal los gingen net op Daft Punk. One more time. Zometeen nog meer feest met Save the World van Swedish House Mafia. Maar eerst Laura.

0: sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee? Het is zot.
1: Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Goedemiddag, het is 12 uur.
4: 14 uur.
3: Dit is Melina Verbeek.
5: Het Rode Kruis roept op om bloed te doneren. Er is nog maar weinig voorraad van zo goed als alle bloedgroepen. De nood is het hoogst voor O en B negatief, zegt Jolien Pardon van het Rode Kruis.
6: O negatief, omdat dat de universele donor is. Dus in noodsituaties, bijvoorbeeld een spoedgeval waarbij we de bloedgroep van het slachtoffer nog niet kennen, wordt O negatief bloed toegediend. Dus daar hebben de ziekenhuizen veel bloed van nodig. Daarnaast hebben we ook een tekort op dit moment aan B negatief bloed. Dat is een meer uitzonderlijke bloedgroep. Dus wie die heeft, vragen we ook, kom zeker eens doneren.
5: In de zomer staan de bloedvoorraden altijd laag. Dat komt omdat veel donoren met vakantie zijn. En na een reis naar bepaalde bestemmingen mag je ook tijdelijk geen bloed geven. In het zuidwesten van Frankrijk zijn er nu minder brandhaarden, zegt de overheid. Maar de brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. Hilde Mertens is in het dorpje Marchprim in de buurt van de stad Bordeaux.
7: Ik ben in het dorp Marchprim, waar het tot gisteren heel fel brandde. Gisteren hebben we ook geprobeerd om tot hier te geraken, maar dat lukte niet, want er hingen heel dikke zwarte rookwolken boven dit dorp. Vandaag is de lucht veel zuiverder al. We kunnen hier beter ademen, die zware rookwolken zijn weg, maar de brandlucht is nog altijd aanwezig.
5: In Spanje zijn de bosbranden in de buurt van de hoofdstad Madrid aan het vertragen. De eerste mensen zouden vandaag weer naar huis kunnen, maar de brand is nog niet onder controle. Premier Sanchez bezoekt rond deze tijd het rampgebied. Zowel in Spanje als in Frankrijk gaan de temperaturen ook opnieuw stijgen tot ver boven 30 graden. Het is intussen duidelijk hoe het komt dat de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrij was ondanks een veroordeling. De man van 21 reed zaterdagavond in op de Pride. Daarbij viel 1 dode en raakte 29 mensen gewond. Hij sloeg op de vlucht, maar werd gisteren gedood bij een politieactie. Jeroen Rijgaard in Berlijn geeft meer uitleg.
8: De man zat alles in voorhechtenis omwille van de radicalisering en extremisme. En hij werd in mei uiteindelijk tot 22 maanden cel veroordeeld volgens het jeugdrecht. Hij moest naar de jeugdgevangenis. Maar het parket vond die straf te licht, ging in beroep en in afwachting van een nieuwe uitspraak kwam hij dus vrij. Hij werd wel opgevolgd door antiradicaliseringsambtenaren, maar bij hen gingen dan weer geen alarmbellen af dat hij wel degelijk een aanslag zou kunnen plegen. En er wordt nu gekeken of de wet niet veel strenger moet voor extremisten en personen die een gevaar voor de maatschappij vormen.
5: En in de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt en zoekt nog naar een tweede. Volgens de politie zouden de 2 elkaar beschoten hebben. De schietpartij vond plaats in de buurt van de beroemde Space Needle Toren. Dat is een toeristische locatie. Daar was een festival met eetkraampjes aan de gang. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Vanmiddag krijgen we meer en meer opklaringen en temperaturen tot zo'n 25 graden. Morgen begint de dag helder en dan halen we tot 29 graden. Woensdag wordt het overal zonnig en dan nog wat warmer tot 34 graden dan. M&M.
3: Dat zijn goede vooruitzichten. Zometeen ook met Dasha en haar Austin. Eerst DJ Licious en Armin Paul met Hope.
9: The official sound of summer.
10: M&M.

0: horen in de app van M&M. Hebben jullie nog iets van One Direction? Lore, it's your lucky day. Straks Drag Me Down, maar eerst...
1: M&M. Rate the song.
0: Juist, ik heb jou nodig. Pak de M&M-app er al maar bij. Want jij beslist mee of we hier een song meer of minder op M&M laten horen. Dit keer... Cat's Eye. Ja, de meiden die op 15 september in de AFAS Dome met hun wereldtour staan. Die hebben dus een nieuwste, Animal. Je kent ze onder andere uiteraard ook nog van die ene song, Gabriella. Maar vooral nu gaat het over Animal. Hoeveel punten op 10 scoort die? En wat vind je ervan? Je ongezouten mening en punten op 10 laat je nu achter in de app van M&M. Ik ben benieuwd.
1: Rate the song.

0: M&M.
1: Read the song.
2: Heb je gedaan, ben je nog steeds aan het doen. Merci ervoor. Heeft een heel hoog Fifth Harmony gehalte, zegt Alana in de app van M&M. Voor mij een 10 op 10. Noah gaat voor een 8,5 op 10. Animal, leuk liedje met een goede beat en een leuke refrein staat er ook nog bij. Niet mijn ding, zegt Sinai. Toch wel een 5,5, dat is goed, hè. Jana is nog helemaal niet mee. Geeft het zelfs een onvoldoende, maar dan trekt Matthew weer de punten omhoog samen met Nathalie. 9 op 10 en 10 op 10. Een song waar ze terug gaan naar hun roots. Kan niet wachten om ze te gaan zien in september. En wel, ik ook niet, voor jou. Maar wat brengt dat? Als we alles op een hoop gooien, dan zie ik een mooie 7 op 10. Ja, en dat is goed genoeg om door te gaan naar een volgende ronde hier in Rate the Song. Dat allemaal dankzij jou. Vanavond dus na 6 uur opnieuw bij Charlotte Sieben.

0: jaar door naar M&M Hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Knaldi.
2: Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
4: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: Krevel.
9: Nog 5 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
8: Krevel. Leef beter.

Shepherd, Learning to Fly. Vrienden, het is de moeite om deze week zeker en vast te luisteren naar de ochtendshow met Alexandra Gazzina. Want je maakt kans op een duo-ticket voor On The Beach met als headliner David Guetta op zaterdag 8 augustus in Zeebrugge.

0: zon.
1: Ontspommeling Thijs met Atlas intussen. Op de weg komt er 10 minuten bij op de E19 vanaf Vilvoorde naar Antwerpen, ook op de E313 vanaf Ranst. Antwerpse ring, daar 20 minuten erbij richting Nederland tussen Sint aan de Linkeroever en Borgerhout. Kwartiertje richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel en elders nog beperkte vertraging.

Thomas Gray en Rumors. Zeer benieuwd trouwens, vrienden. In deze zomervakantie op deze maandag 27 juli. Waar jij ergens bent. Ben je op vakantie? Ben je aan het werk? Ben je aan het genieten? Of aan het zwoegen en zweten? Laat het even weten of zien met een foto in de app van M&M.

0: In Nederland.
1: Doe.
0: Italië.
1: Ciao.
0: Frankrijk.
1: Salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot. Met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met Easy Park. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.

Leuk dit. Berichtje van Karen uit Zoersel. Ja, die zit op dit moment niet in Zoersel, wel in Spanje. Warm hier. Gelukkig zwembad in de zee in de buurt. Samen met Frank en de boys, Miel en Len. En geniet ervan daar, vrienden. Ik zorg voor goede muziek voor ons zwembad. Van de Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Eerst Wiz, the MC. Bees and Honey, dit is Show Me Love.

Black Eyed Peas. I got a feeling. En heel veel goede moed daar bij Nathalie uit Maldegem. Volledige verbouwing aan het knallen samen met ventje Jeroen. Hey, goed bezig vrienden. Ik zorg voor goede muziek op de Werfradio van Stromae Tafet. Anton, de nieuwste.

0: naar je toe met Like Me, Walk and Play.
1: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag.
0: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.
2: Grijp de Swisssense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisssense.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlova.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Heel goedemiddag, het is 1 uur.
7: 14 uur.
6: Dit is Melina Verbeek.
8: Het Rode Kruis roept op om bloed te doneren. Er is nog maar weinig voorraad van zo goed als alle bloedgroepen. Er is vooral bezorgdheid over het tekort aan O-negatief, want dat mag iedereen krijgen. En ook voor B-negatief, een zeldzame bloedgroep, zijn er dringend donoren nodig. In de zomer staan de bloedvoorraden altijd laag, zegt Jolien Pardon van het Rode Kruis.
9: De vakantieperiode is traditioneel een moeilijke periode, omdat enerzijds zijn mensen op vakantie, dus ze hebben op dat moment geen tijd om te komen doneren. Daarnaast heb je ook wel redelijk wat mensen die een verre reis maken buiten Europa en naar bestemming gaan, waardoor dat als ze terugkeren een tijdje niet meer mogen doneren. Het gaat soms over 2-3 maanden tot een half jaar.
8: In het zuidwesten van Frankrijk zijn er nu minder brandhaarden, zegt de overheid, maar de brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. Hilde Mertens is in een dorp in de buurt van de stad Bordeaux.
10: Ik ben in het dorp Marche-Prime, waar het tot gisteren heel fel brandde. Gisteren hebben we ook geprobeerd om tot hier te geraken, maar dat lukte niet, want er hingen heel dikke zwarte rookwolken boven dit dorp. Vandaag is de lucht veel zuiverder al. We kunnen hier beter ademen, die zware rookwolken zijn weg, maar de brandlucht is nog altijd aanwezig.
8: In Spanje zijn de bosbranden in de buurt van de hoofdstad Madrid aan het vertragen. De eerste mensen zouden daar vandaag weer naar huis kunnen, maar de brand is ook nog niet onder controle. Premier Sanchez bezoekt rond deze tijd het rampgebied. Zowel in Spanje als in Frankrijk gaan de temperaturen ook opnieuw stijgen tot ver boven 30 graden. Het is intussen duidelijk hoe het komt dat de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrij was ondanks een veroordeling. De man van 21 reed zaterdagavond in op mensen op de Pride. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De dader sloeg op de vlucht, maar werd gisteren gedood bij een politieactie. Jeroen Rijgaard in Berlijn in Duitsland geeft meer uitleg.
11: De man zat alles in voorhechtenis omwille van de radicalisering en extremisme. En hij werd in mei uiteindelijk tot 22 maanden cel veroordeeld volgens het jeugdrecht. Hij moest naar de jeugdgevangenis. Maar het parket vond die straf te licht, ging in beroep en in afwachting van een nieuwe uitspraak kwam hij dus vrij. Hij werd wel opgevolgd door antiradicalisering, maar bij hen gingen dan weer geen alarmbellen af dat hij wel degelijk een aanslag zou kunnen plegen. En er wordt nu gekeken of de wet niet veel strenger moet voor extremisten en personen die een gevaar voor de maatschappij vormen.
8: En in de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt en zoekt nog naar een tweede. Volgens de politie zouden de 2 elkaar beschoten hebben. De schietpartij vond plaats in de buurt van de beroemde Space Needle Toren. Dat is een toeristische locatie. Daar was een festival met eetkraampjes aan de gang. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Vanmiddag krijgen we meer en meer opklaringen en temperaturen tot zo'n 25 graden. Morgen begint de dag helder en dan halen we 29 graden. Woensdag overal zonnig en dan nog wat warmer. Tot 34 graden dan.
7: M&M.
6: Ja. Feestje op de middag. Even terug. Throwbacks na afgelopen weekend. Ook op weekend 2 was hij erbij. A-Lock zometeen met Deep Down.
12: The official sound of summer.

Daddy Swims, Mr. Know-It-All, komt terug hè, naar de AFAS Dome op vrijdag 26 maart. Volgend jaar dus staat hij mooi te schitteren bij ons na een succesvolle passage op Rock Werchter. Die beelden kan je trouwens nog terugvinden via VRT Max. Zegt de moeite. Ticketverkoop start nu vrijdag. Zometeen de big hit van deze week. Criss Cross, Amsterdam. Maar eerst even de scheurende gitaren en meekwelen op de tonen van You Somebody. Het zijn Kings of Leon.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
0: Criss Cross Amsterdam.

0: la vie, babe.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latego Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
8: M&M's. The official sound of...
9: Hallo vrienden, het zijn Manu en Charlotte hier en wij wensen jou een heerlijke zomervakantie.
10: Oh Manu, weet je wat ik deze zomer gewoon nodig heb? Jij, een Aperol Spritz.
9: En Gerard Joling.

heerlijk. Mathies is aan het aftellen. Want volgende week gaat hij zelf op kamp. Dat is leuk, Mathies. We gaan samen met jou aftellen. Straks met 5 Seconds of Summer. Beyoncé, die komt er ook aan. Eerst Olivia Dean nu. En

Beyoncé. Ja, leuk, leuk, leuk. Er wordt genoten in de Provence. Niels en Nora in de app van M&M. Ik zie jullie. Geniet nu op

0: Brussel. Daar komt er een half uurtje bij tussen Wezenbeek en Oudrichem. Defect voertuig. Op de aansluiting met de E411 naar Namen. Twee rijstroken zijn er afgesloten. En op de buitenring daar nog 10 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Antwerpen komt er 20 minuten bij op de E313 vanaf Ranst. 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Elders beperkte vertragingen op de ring rond Gent richting Zeilzaten wel nog hinder door een defect voertuig aan de Eurosilo Rotonde.
1: M&M. The official sound of summer. The official sound of summer. Vraag hier.

0: zijn we er voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Ja, ook genomineerd voor de VRT Zomerhit Meteor met nooduitgang. Stemmen kan via VRT Max of het M&M-kanaal op VRT Max. Hey, Jurgen.
1: Ik zie je. M&M.
0: Ja, Jurgen uit Brugge is aan het studeren voor de herexamens, maar met de muziek verlicht dat een beetje. Jurgen, zorgen we voor. Nu Ed Sheeran, Aziz Am.
2: Hey! M&M. Make life sing. M&M.

Imagine Dragons met Thunder. Zometeen Purple Disco Machine en Kongs Clouseau met En Dans. We gaan dansen straks vanaf 2 uur met DJ Anke Goerge. Gaat samen met jou de namiddag induiken en de avond. Maar eerst nog even Throwback Weekend 2 van Tomorrowland afgelopen weekend. Met ook deze op de line-up, Alesso. Samen met One Republic. Dit is In Your Eyes.

0: een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
1: M&M Live.

0: oplost voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan. Bestel op manutan.be. Even
1: bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: Maar er was een steekincident in Parijs. In Parijs, in Frankrijk, is een man opgepakt die vermoedelijk 3 mensen had aangevallen met 2 keukenmessen. Een van de slachtoffers is een zwangere vrouw. 2 slachtoffers zijn zwaar gewond, de derde licht gewond. Het motief van de dader wordt nog onderzocht. In het zuidwesten van Frankrijk zijn er nu minder brandhaarden, zegt de overheid. Maar de brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. Er zijn nog altijd 220.000 mensen geëvacueerd in het gebied en ook 13.000 bedrijven. Hilde Mertens is in het dorpje Marchepin in de buurt van de stad Bordeaux.
1: Laten we zeggen dat dit eigenlijk een beetje pauze is. Het geeft een beetje goede moed. Het is hier op dit moment 23 graden. Aangenaam, de wind is echt veel minder fel als gisteren. Maar dat kan in de loop van de namiddag rond 4, 5 uur steekt middelt op. Dus voorlopig is er een beetje opluchting. Het geeft een beetje hoop om het te bestrijden. Maar het vuur is voor alle duidelijkheid nog altijd heer en meester.
0: In Spanje zijn de bosbranden in de buurt van Madrid aan het vertragen. Maar ook daar is de brand nog niet onder controle. En net als in Frankrijk wordt het daar opnieuw heet weer. Europa stuurde al 13 vliegtuigen en verschillende hulpverleners naar Frankrijk en Spanje. Het Rode Kruis roept op om bloed te doneren, want er is nog maar weinig voorraad van bijna alle bloedgroepen. De nood is het hoogst voor O en B negatief, zegt Jolien Pardon van het Rode Kruis.
2: O negatief, omdat dat de universele donor is. Dus in noodsituaties, bijvoorbeeld een spoedgeval waarbij we de bloedgroep van het slachtoffer nog niet kennen, wordt O negatief bloed toegediend. Dus daar hebben de ziekenhuizen veel bloed van nodig. Daarnaast hebben we ook een tekort op dit moment aan B negatief bloed. Dat is een meer uitzonderlijke bloedgroep. Dus wie die heeft, vragen we ook, kom zeker eens doneren.
0: In de zomer staan de bloedvoorraden altijd laag. Dat komt omdat veel donoren met vakantie zijn. En na een reis naar bepaalde bestemmingen mag je ook tijdelijk geen bloed geven. En in Duitsland is dokter Gunther von Hagens overleden. Hij werd 81. Dat is de bedenker van de wereldbekende Körperwelten-tentoonstelling. Von Hagens ontwikkelde in de jaren 70 een methode om lichamen van dode mensen voor lange tijd te bewaren. Met zijn Körperwelten-tentoonstelling wilde hij wetenschap en geneeskunde naar het grote publiek brengen. Maar er kwam ook kritiek van mensen die het te sensationeel vonden. Von Hagens heeft jaren geleden al gezegd dat zijn lichaam na zijn dood ook tentoongesteld mag worden. Vanmiddag krijgen we meer en meer opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Morgen begint de dag helder en dan halen we tot 29 graden. M&M.
3: Opwarmen voor die warme temperaturen, dat gaan we zo meteen al even doen met Aaron Blommaert. Eerste Dua Lipa.

woensdag is het zover. Ja, dan is de tweede opnamedag van VRT Zomerhit daar op de pier in Blankenbergen. En Aaron Blommaert en Zoe Levi die gaan daar dus ook hun liedje zingen. Dus als je erbij wil zijn, kan je zeker eens afzakken naar het prachtige Blankenbergen. Nu Maroon 5 en Memories.

0: T-Max.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
5: Schat, die kleine moet eten.
4: Onze kinderen moeten eten.
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.

Serhuis, die zegt, oh, ik wil je Shakira nog eens draaien voor mijn zoontje. 4, Odin, super schattig. Wel, ik ga ze straks draaien, hè, met het WK-lied Die Die. Nu eerst Bruno Mars, toch altijd bezig aan zijn romantic tour. Morgenavond in het iconische Wembley Stadion in Londen. Wat helaas uiteraard

heb een vrij turbulent weekend gehad. Zometeen dan ga ik vertellen hoe dat komt. Maar hier is toch eens checken op de weg. Daar valt het gelukkig mee. Op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland nog 10 minuten tussen Linkeroever en Deurne. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Frans. 10 minuten erbij. Voor de rest enkel beperkte vertragingen. En nog in Brussel zijn de Belliard en de Jubelparktunnels opnieuw open.

Harry Styles en zijn American Girls. Een hele goede middag, het is 2:30. En ik zie hier een paar hele lieve berichtjes binnenkomen in de app van M&M. Els Cornet die stuurt: hey Anken, ik zag op jouw Instagram dat je jarig was. Een hele gelukkige verjaardag. Zo lief, dankjewel. Ik ben zaterdag 26 geworden. Jan die stuurt er ook nog: ja, hopelijk heb je genoten van het weekend. Hoe was het daar op Tomorrowland? Wel, lieve Jan, kleine storytime. Ik ben dus niet op Tomorrowland geraakt. Het is allemaal geannuleerd de avond van tevoren om bepaalde redenen. Heel kut, maar ik heb er echt het beste van proberen maken. Ik was echt heel sad, want ik had er super hard naar uitgekeken. Maar goed, als ik dacht dat het weekend niet meer erger kon, ben ik ook nog eens mijn handtas kwijtgeraakt. Ja, mijn sleutels, mijn badge, mijn autosleutels, mijn oplaadkaart, mijn portefeuille, alles zat daarin. Dus ik had daar zo geen zin in, echt niet. Ik heb een paar inzinkingen gehad. Ik moet er nog altijd wat van bekomen, maar het goede nieuws is wel, ik deed mijn Instagram open een paar uur later en die vrouw die stuurde mij dat ze mijn handtas had gevonden. Oh my god, ze had dit aan de politie gebracht. Echt super lief. Ik kon die de dag nadien gaan ophalen. Die politievrouw had mij ook nog eens een bericht gestuurd dat ze daar lag in het politiekantoor van Berchem. Echt een dikke shout-out naar die lieve mensen. Dat was echt super fijn. Maar bon, ik vraag mij nu dus af, hoe zit dat bij jou? Ben jij eens ooit iets kwijtgespeeld dat je daarna hebt teruggevonden? Misschien zelf, misschien dankzij de hulp van anderen. Iemand die jou roept, hey, is dat van jou? Of die iets terugvindt van jou en het gewoon superlief terugbrengt. Ik ben heel benieuwd. Laat het eens weten. Wat ben jij al kwijtgespeeld dat je daarna hebt teruggevonden? Dan weet je echt mijn gevoel van euforie dat ik had als ik ze terug in mijn handen had. Dus laat maar eens weten in de app van M&M. Ik ben heel benieuwd.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

Proficiat nog eens aan Spanje. Hè. Verdiende winnaar van het WK voetbal 2026. Ja, wat ben jij ooit kwijtgespeeld dat je nadien hebt teruggevonden? Celine Driessen die zegt, ik was eens ooit mijn armband van Dior kwijt, maandenlang. Uiteindelijk opgegeven met zoeken en ik kwam hem tegen in een handtas. Zo typisch. Oh my god, dat ken ik echt heel goed. Ik ben zelf nog wel een chaotisch type. Dat gebeurt heel vaak, dat ik dingen kwijt ben en dan nadien, na zoveel maanden later, terugvind. Ik snap het. Fantastisch gevoel als je het dan uiteindelijk terugvast hebt. Britte Sutter die zegt, ik ben eens ooit mijn portemonnee op het dak van mijn auto vergeten na het tanken van mijn wagen. Een uur later stond de man met mijn portemonnee aan mijn deur. Kijk, dat zijn toch verhalen waar je vrolijk van wordt. Jason de Munke die zegt, ik ben op mijn 15 jaar overvallen. Ze hadden mijn gsm, mijn portemonnee genomen en net voor de Nederlandse grens hebben ze mijn portemonnee dan teruggevonden. Jaren later hebben ze ook nog mijn gsm teruggevonden in Antwerpen. Jammer genoeg de daders niet gevat. Dat is wel crazy over al die jaren. Nog een verhaal van Alana Schuurmans. Mijn sportzak met mijn wedstrijd nu ooit is vergeten op de bus door middel van een vriendin van mijn zus en de kennissen had bij de lijn, heb ik de sportzak toch teruggevonden. Wauw. En Marisol Janssens die zegt nog, onze fiets werd ooit gestolen in de voortuin, achteraf 2 maanden later zelf teruggevonden op de hoek van de straat aan een bushalte. Ik wel echt heel grappig. Bon, de verhalen zijn hier eindeloos, maar telkens wel een dikke shout-out naar de eerlijke vinder die dat gewoon terugbrengt. Of als je het zelf vindt natuurlijk. Dat is zo schoon en je maakt er een ander alleen maar heel blij mee. Hè. Dus merci voor jouw verhalen en een grote, grote dank u aan al die lieve vinders.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op box.

0: Er was een mesaanval in Parijs. In Parijs in Frankrijk is een man opgepakt voor een aanval met keukenmessen op 3 vrouwen. De vrouwen zijn 19, 24 en 36 jaar. Een van hen is zwanger. 2 slachtoffers zijn in kritieke toestand, maar niet in levensgevaar. De derde is licht gewond. Het motief van de verdachte wordt nog onderzocht. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdag kwam uit Polen. Ze bezocht de stad met haar dochter. Een man van 21 reed zaterdag in op de Pride in Berlijn in Duitsland. Daarbij raakten ook nog 29 mensen gewond. De dader sloeg op de vlucht, maar gisteren werd hij bij een politieactie gedood. In Lommel in Limburg heeft een stevige windvlaag gisteravond enkele tenten van jeugdgroep KSA Buggenhout vernield of weggeblazen. En dat net voor het kamp zou starten, dat vertelt kampleider Rune Willems.
1: Iedereen was wel even in shock. Bij zijn ene tent hadden ze het al een beetje zien aankomen, waar aan het gebeuren was. Maar in één tent zat ook wel een stuk of 10 man dat ineens gewoon wegvloog. En de elektriek was ook al eerder uitgevlogen, dus wij waren eigenlijk een donkere tent. Alles vloog 5 seconden eigenlijk naar ons toe en alles was weg ineens.
0: De kampleiding kreeg hulp van onder meer andere jeugdbewegingen om het kamp herop te bouwen. Het kamp met 70 kinderen zou normaal gezien deze namiddag starten. In Duitsland is de bedenker van de wereldbekende Körperwelt een tentoonstelling gestorven. Dr. Gunther von Hagens ontwikkelde in de jaren 70 een methode om lichamen van dode mensen voor lange tijd te bewaren. Met zijn Körperwelt een tentoonstelling wilde hij wetenschap en geneeskunde naar het grote publiek brengen. Maar er kwam ook kritiek van mensen die dat allemaal te sensationeel vonden. Von Hagens werd 81. Hij heeft jaren geleden al gezegd dat zijn lichaam na zijn dood ook tentoongesteld mag worden. En in Congo in Centraal-Afrika zijn in amper 2 weken tijd meer dan 1000 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen. In totaal zijn er nu al meer dan 3000 besmettingen geteld. Zo'n 1300 mensen zijn eraan overleden. De uitbraak van het ebola-virus werd er midden mei vastgesteld. Het aantal besmettingen stijgt sneller dan bij eerdere uitbraken. Vanmiddag krijgen we meer en meer opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Morgen begint de dag helder en dan halen we 29 graden. Woensdag overal zonnig en dan nog wat warmer, tot 34 graden dan. M&M.
2: Wat moet jij doen om tickets te winnen voor David Guetta? Ik ga het je zo meteen nog eens uitleggen, Seb.

heerlijke song voor die nieuwe film van Toy Story 5. I knew it, I knew you. En Basserre, die weet het ook hoor, hoe hij een hit moet maken. All Because of You, ook genomineerd voor VRT Zomerhit. En hij staat zelfs ook op Suikerrock binnenkort. Hey, heel spannend.

0: Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Krevel.
3: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

blijven hangen. Want we mogen hier met M&M nog tickets weggeven voor On The Beach Festival. Dat is een evenement op het strand van Zeebrugge. En de grote headliner is daar David Guetta. Dat vindt plaats op zaterdag 8 augustus. En we geven dus nu de hele week dubbeltickets weg. Enkel in de ochtendshow met Alexandra. En ook nog in het weekend tijdens M&M Throwback. Dus je moet wel een beetje vroeger opstaan. Maar je hebt dat misschien wel over voor David Guetta. Dus luister deze week goed mee naar M&M. En maak dus elke ochtend kans op een dubbelticket voor On The Beach. Met als headliner daar David Guetta. Alvast heel veel succes.

Laten te horen zo meteen. Komt eraan van Ugel. Eerst op de Antwerpse ring richting Gent moet je 10 minuten extra rekenen tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland nog 10 minuten tussen Linkeroever en Deurne. En voor de rest enkel kleine vertragingen. M&M. Anke Goergen.

Hey, dat is toch een heerlijke schijf, hè? Jamaican. Wat ben jij aan het doen eigenlijk om 3:30 nu op deze prachtige maandag? Ben je nog aan het werk? Ben je ergens aan het chillen? Ik wil het heel graag zien in die app van M&M. Laat het maar eens weten. Dit is Shawn Mendes.

0: Knorren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Helemaal vier. Tim Certijn is lekker aan het genieten op het strand van Middelkerk. Hè? Ja, daar schijnt de zon. Christy is dan weer aan het schilderen. En Margot van Lerbergen is op zoek naar mosselen. Wel, alvast smakelijk eten daar.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: M&M live.
5: Alpile, zalig toch, hè? Ja, heel spannend voor Judith. Morgen dan start de opname van de eerste zomershow van VRT Zomerhit. Judith die gaat daar ook haar song spelen, dus heel benieuwd of ze die Zomerhit-trofee gaat binnenhalen. No.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Ad in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
11: Manutan, Manutan.
10: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Manutan, Manutan.
10: Bestel op manutan.be.
12: Hey iedereen!
10: Ketnet komt naar je toe met Like Me, Walk and Play.
13: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag!
10: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.

0: Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten. De 4 agenten van de politie in Wetteren in Oost-Vlaanderen stonden terecht voor de dood van een man van 26 tijdens een interventie 4 jaar geleden. Maar ze werden vrijgesproken. De man had zich agressief gedragen nadat hij drugs had genomen. Uiteindelijk nam een van de politieagenten hem in een wurggreep en verloor hij het bewustzijn. Volgens de rechtbank was dat toegelaten omdat de man zich eerder ook al heel agressief had gedragen. Nu gaat het parket dus in beroep tegen die vrijspraak. Na de dodelijke brand in de Brusselse gemeente Schaarbeek afgelopen weekend onderzoekt het gerecht of er sprake is van huisjesmelkerij. In de nacht van zaterdag op zondag brak brand uit in een gebouw aan de Haagse Steenweg. Daarbij kwamen een Oegandese vrouw en haar dochter van 18 om het leven. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. Mogelijk waren er dus problemen met de omstandigheden waarin mensen in het gebouw woonden. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag op de Pride in Berlijn in Duitsland zaterdag kwam uit Polen. Ze bezocht de stad met haar dochter. Een man van 21 reed zaterdagavond in op de Pride. Er raakten ook 29 mensen gewond. De dader vluchtte weg, maar gisteren werd hij gedood bij een politieactie. En studenten die herexamens hebben kunnen dit jaar voor het eerst gaan studeren op de Pukkelpopweide in Kiewit in Limburg. Net voor de start van het festival op 19 augustus wordt de clubtent opengesteld als blokbar. Dat vertelt Frederik Luiten van Pukkelpop.
1: De Pukkelblok gaan we dat noemen. En inderdaad, de club, toch wel een iconische tent. We weten uit ondervinding dat er al heel wat artiesten ingeslaagd zijn om het daar muisstil te krijgen. Dus dat gaan we ook proberen met al die studenten om die toch een momentje van rust te gunnen. En de tweede zitters, ja, op die manier toch ook een klein beetje Pukkelpop te gunnen. Hè?
0: Als je naar de blokbar wil op Pukkelpop, moet je je wel inschrijven. De studenten krijgen ook een blik achter de schermen en een verrassingsoptreden. Meer en meer opklaringen. Aan zee is het zonnig en we halen tot 25 graden. Morgen begint helder, na de middag wat wolken in het noorden en 29 graden morgen. Woensdag overal zonnig en dan tot 34 graden.
2: En hoe zit het nog op de weg, Mirjam?
3: Het valt voorlopig geweldig goed mee. Alleen vertragen op de Antwerpse ring richting Gent komt er 10 minuten bij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Naar Nederland is dat een kwartier tussen Linkeroever en Deurne. En verder alleen kleine vertragingen.
2: Houd top, zeg! M&M. Hey, en het wordt nog beter, want zometeen maak je kans op cinematickets. Gewoon door even mee te gaan met mij op vakantie. Ja, zometeen.

0: Alexa en Faithless met New Religion. We gaan een spelletje spelen en jij kan daar 2 cinematickets mee winnen. Dus goede reden om even te blijven hangen. Het enige wat je daarvoor moet doen, is gewoon raden waar ik sta. Niet letterlijk, want ik sta natuurlijk in de M&M-studio. Maar ik ga iets beschrijven, een plek waar ik sta. Je moet even meegaan in de fantasie. Dan kan je horen, proeven mee waar ik sta. En als je dan denkt te weten op welke vakantiebestemming ik ben, dan stuur je dat antwoord gewoon door in de app van M&M. Het is niet zo heel moeilijk, dus gewoon blijven luisteren. Here we go. Oké. Kijk, ik ben vandaag in een stad. En ik ga eerlijk zijn, ik heb vandaag al zoveel pasta gegeten dat ik straks waarschijnlijk echt naar huis ga rollen. Echt waar. Maar amai, het is hier wel supergezellig. Op elke straathoek zit hier wel een klein terrasje waar ze de lekkerste espresso serveren. En ondertussen scheuren die Vespa's hier langs alle kanten voorbij. Oh, het is verschrikkelijk. Ik ben ook langs een gigantisch oud amfitheater gewandeld daarnet, waar vroeger de gladiatoren vochten. En straks ja, dan ga ik nog een muntje gooien in een of andere fontein waarvan iedereen zegt dat je er dan ooit terugkeert. Want het is hier ook wel echt heel schoon. De vraag is nu alleen natuurlijk, waar sta ik? Ja, misschien heb jij wel een idee. En win je daarmee gewoon 2 cinematickets. Het juiste antwoord kan je nu sturen in de app van M&M. Veel succes!
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de M&M Big Hits.
1: Criss Cross Amsterdam.

0: de big hits van deze week van Chris Cross Amsterdam. Ik kan al zeggen, Amsterdam is het al niet. Dat is al een tip, hè? Maar de vraag is, waar zit ik dan wel? Er zijn heel veel mensen die meegeraden hebben in die app van M&M. Dat is kei fijn. We gaan eens checken bij Xander Trooijen. Dag, Xander.
1: Hey, dag Anke.
0: Hey, een hele goede namiddag. Jij bent momenteel net aan het afronden daar op je werk. Dat is goed nieuws, dus je bent op weg naar huis.
1: Ja, inderdaad, klopt.
0: Alright, wat zijn jouw plannen nog voor vandaag?
1: Goh, ik denk dat ik gewoon rustig een dagje aan je een avondje op je gemak kan zitten.
0: Ja, dat snap ik. Hey, weet je waar je nog een avondje op je gemak kan zitten, Xander?
1: Ja, zeg maar.
0: In de cinema, uiteraard. Hey, je kan kans maken op twee cinematickets. Maar dan wil ik van jou eerst weten, Xander, welke locatie zoeken we hier op M&M? Waar zat ik daarnet? Wat denk jij?
1: De beschrijving kwam bij mij overeen als Rome.
0: Rome is correct. Ja! Wat was vanaf wanneer wist je het, Xander?
1: Vanaf het amfitheater. Als je er zo wat voorbij kon rollen na de pasta's.
0: Het is dus, zo. Ben je daar zelf al geweest?
1: Twee weken geleden ben ik hier daar op vakantie geweest.
0: Man, twee weken geleden nog maar. Oké, dus dat zit nog vers in jouw geheugen. Je kan de geur van de pasta daar nog bijna ruiken.
1: Ja.
0: Zalig.
1: Ik kan mijn oren nog uit.
0: Amai, ja, dat snap ik. Alhoewel, pasta, ik eet het wel heel graag. Maar bon, dat is een ander verhaal. Je bent dus twee weken geleden op citytrip geweest. Ga je nog op vakantie dan? Of is het goed geweest?
1: Ik heb nog wel wat plannen staan, ja.
0: Oké. Okay. Voilà, chill. En hopelijk ook het plan om eens naar de cinema te gaan. Wie ga je meenemen met dat ticket?
1: Waarschijnlijk een kameraad van mij.
0: Alright.
1: Dat gaat wel goed komen, dat weet ik.
0: Dat komt helemaal goed. Hey, Xander, ik stel voor dat we misschien nog even in de Italiaanse sfeer blijven, tenzij het jouw oren uitkomt of niet?
1: Oh nee, blijf er nog maar even zien.
0: Dat is goed. Dan gaan we even naar de winnaars van het Songfestival van Italië. Måneskin.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
2: Met onder meer Brechtje Eeding en Jano met een J.
3: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
4: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.
5: Knaldi. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79.

het weekend. Voor mij toch ook al sowieso al. Ik heb goed gefeest voor mijn verjaardag. En ik ben niet de enige, want het was echt wel een heus feestweekend. Om te beginnen natuurlijk met Tomorrowland. Het tweede en het laatste weekend is daar goed afgesloten gisteravond. Een paar hoogtepunten waren onder meer Paris Hilton, die de DJ-set heeft gespeeld. Ze kwam trouwens ook langs in de M&M-studio. En Laura Sluiten, die is nog steeds aan het nagelunderen. Maar bon, ook gisteravond speelde Martin Garrix de set van zijn leven op de mainstage. Heeft hij daar ook mogen afsluiten. Samen met het prachtige vuurwerk dat dit weekend gelukkig wel aanwezig was. Yay. Ja, Gentse feesten die zijn natuurlijk ook op zijn einde gekomen na 10 heel heftige dagen. Er zijn 1.538.000 bezoekers langs geweest. Belle Perez die heeft daar de Korenmarkt helemaal afgesloten. En de laatste mensen die zijn deze ochtend nog rond 10 uur van de Vlasmarkt geschraapt met een Irish koffietje in de hand en hopelijk een knuffelbeer dat ze hebben kunnen vangen. Want dat is daar echt wel een jaarlijkse traditie. Dan gooien ze knuffelberen in het publiek en dan kan je die vangen. Superleuk. Het laatste nummertje dat er gespeeld werd op de Vlasmarkt van de Gentse feesten was ook dit nummer. Leuk, hè? We are the champions van Queen. En natuurlijk over champions gesproken. Tour de France. Jongens, hey, Remco Evenepoel die heeft het heel goed gedaan afgelopen weekend. Net geen winnaar, maar wel mooi zilver gehaald op de 113e editie van de Tour de France. Dat is trouwens al van 1981 geleden dat een Belg nog eens zilver heeft gehaald en dus tweede eindigde in de Tour de France. De laatste keer goud was voor Lucien Van Impe in 1976 voor een Belg. Dus hopelijk, hey, laat ons duimen, een nieuw record voor Remco Evenepoel volgend jaar. En bon, om dat feestweekend af te sluiten, ik dacht, nog eens een recap misschien van Lost Frequencies, die live van op de Great Library zaterdag echt een mega leuke set heeft gespeeld. Ook nog op de mainstage gisteren. Maar dit is zijn nieuwe song, Live It All, live van op de Great Library van Tomorrowland.

0: D-Love. Op deze Easy Monday toch ook wel... Allee, enfin, toch als we het op de weg bekijken, want... Het is er nog altijd wel vrij rustig, hè, Mirjam?
1: Ja, klopt inderdaad. Voor Antwerpen hebben we vertraging op de ring. Er komt in beide richtingen een kwartier bij. Naar Gent is dat tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Nederland is dat tussen Linkeroever en Deurne. Voor Brussel op de buitenring 10 minuutjes tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En op de binnenring nu een kwartier tussen Wezenbeek en Ouderghem. Komt daardoor een ongeval. En verder alleen kleine vertragingen. M&M.

0: Telenet.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japan.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Oh, yellow! Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
5: Wow.
4: Binnenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
5: Oh my god, zo mooi.
4: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis? Ik ben Like Me. Nu overal verkrijgbaar.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde

0: niet hoe ik zonder moe.
1: Pommelien Thijs en Ongewoon. Sorry voor de moodkill, maar we moeten het eens even hebben over de herexamens. Ze zijn in aantocht. Ik hoop niet bij jou. Maar als je het wel vlaggen hebt, dan weet je dat er niet zo'n leuke periode aankomt. Nee, iedereen is de zomer aan het vieren, op vakantie, op feestjes, op festivals. Ze sturen jou foto's en filmpjes van al die leuke avonturen. En jij hebt gewoon de ziekste FOMO. Je bent alleen maar boos en gefrustreerd op die grote witte pagina die voor jou ligt, waar je al 3 uur naar aan het staren bent, omdat je het helemaal kwijt bent. Want jij zit thuis en je kan niet weg. Of toch niet? Nee, want misschien is er wel de ideale oplossing voor jou. Eentje waardoor jij toch een klein beetje de geur van zonnecrème met lauw bier opvangt. Of van mensen die 3 dagen niet gedoucht hebben. Of misschien wel de geur van een Dixie die betere dagen heeft gekend. Ja. Want jongens, er komt een blokbar op het Pukkelpopterrein voor studenten met herexamens. Echt waar. Prachtig. Prachtig. That's what we needed. Thank you. Maar bon, de man die daarmee verantwoordelijk voor is, is Schepen van Jeugd in Hasselt, Dries Martens. Hallo.
2: Hallo, hey, goedemiddag.
1: Dag Dries. Zeg, een blokbar op een festivalweide, van waar komt dat prachtige idee?
2: Ja, we zoeken in Hasselt met de jeugddienst eigenlijk elke blokperiode naar, ja, blokbars, om het zo te zeggen. En Hasselt, hier als je aan het studeren bent, hoort je letterlijk de muziek van Pukkelpop de Beugende Kamer. En ja, we dachten, was het dan leuker dan in plaats van dat je dat moet horen tot bij u dat je ook een dag kunt gaan studeren op de Pukkelpopweide zelf. En Pukkelpop zag dat ook helemaal zitten. Dus nu we dit kunnen organiseren voor een keer, een blokbar op de wei.
1: Amai, maar zo zot. Maar hoe ziet dat er dan uit? Heb je dan wel het lawaai nog allemaal van de festivalweide?
2: Ja, dit is de dag voordat het festival begint. Dus op de woensdag. En Pukkelpop zelf begint effectief op donderdag.
1: Okay.
2: Maar het is wel in de clubtent. Dus het is in een van de tenten. En er gebeuren dan overdag allemaal activiteiten en zo, gefocust rond die blokbar. Dus je zult wel wat achtergrondlawaai hebben, maar nog niet echte concerts.
1: Oké, dan is het toch sava voor de concentratie. Ja, ik hoor jou al zeggen van alle activiteiten. Wat gaat er dan allemaal zoal gebeuren voor die blokkende studenten?
2: Dus je hebt telkens een blok van een paar uur waarin je kunt studeren. En dan is er een motivational talk, er is een verrassingsconcert. Je kan niet zeggen van wie. Je krijgt een rondleiding achter de schermen een beetje, op de wei, achter de podium en zo, de backstage, waar ook alle artiesten komen. En dan eindigt de dag met een speeddate. Dus als je dan ook nog eens iemand wilt leren kennen, is dat ook mogelijk. Ja,
1: hopelijk. Wauw! Je zou al bijna wensen dat je herexamens krijgt, Dries.
2: Ja, dat weet ik nu niet, want je zult natuurlijk nog liever de 4 dagen daarna naar Pukkelpop gaan dan daar te zitten. Maar kijk, dit is toch zo'n beetje tussen in het midden, hè?
1: Ja, dus dat snap ik.
2: Maar het is minder erg om dat te moeten missen.
1: Ja, dat snap ik. Ik ga dit jaar ook voor de eerste keer naar Pukkelpop. Ik heb er echt keiveel zin in. Maar wel, lieve Dries, zijn er nog plaatsen eigenlijk voor mensen die nog herexamens hebben, die dat ook nog willen meemaken?
2: Ja, daar juist eigenlijk. Ja, een tijdje geleden nog wel, eerder vandaag. Maar het is zo populair dat nu alle plaatsen ondertussen volzet zijn.
1: Oh nee.
2: Spijtig genoeg.
1: Oh nee, dat is zo jammer.
2: Ja, dat is wel jammer. Maar kijk, als het zo'n groot succes blijkt, dan moeten we toch wel kijken of we het volgende keer die opnieuw kunnen doen en nog groter kunnen maken.
1: Maar ja, volgend jaar opnieuw, Dries. Hé, hey, dat zou keileuk zijn. En nu zijn alle mensen al op de hoogte, kunnen ze dat goed in doog houden voor volgend jaar. En dan gaat het echt fantastisch zijn. En dan gaat dat voor de mensen die herexamens hebben toch een beetje lichter aanvoelen. Echt merci voor dat fantastische initiatief, lieve Dries. En nog een hele fijne avond daar, hè.
2: Ja, geen probleem. Fijne avond.
1: Bye-bye.

iets zeggen, hè, maar Somber is dus een van de redenen waarom ik dit jaar voor de eerste keer een combi-ticket heb gekocht voor Pukkelpop. Hij staat er op zondag 23 augustus. Maar bon, er is meer concertnieuws. Vooral goed nieuws voor de fans van Tyla, een zangeres uit Zuid-Afrika. Ze scoorde een hele grote hit met Water een aantal jaren geleden. Ze heeft ook al 2 Grammy Awards gewonnen. En ze komt dus voor de allereerste keer naar Vorst Nationaal in Brussel. Dat is zo net aangekondigd, pas om 4 uur. En ze gaat dus op wereldtournee. Dat heet de APAP World Tour. De A, dat staat voor African. En op donderdag 22 oktober, dan gaat ze dus voor de eerste keer halt houden hier in Vorst Nationaal in Brussel. Als je erbij wil zijn, tickets die zijn te koop vanaf vrijdag 31 juli om 10 uur via livenation.be. Om je voor te bereiden, hier nog eens haar grote hit Water.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat? Jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.

0: Het parquet gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten. De agenten van de politie in Wetteren in Oost-Vlaanderen stonden terecht voor de dood van een man van 26 tijdens een interventie en omdat ze hem niet gereanimeerd zouden hebben. Ze werden daarvoor vrijgesproken. 4 jaar geleden gedroeg de man zich agressief nadat hij drugs had genomen. Uiteindelijk nam een van de politieagenten hem in een wurggreep en verloor hij het bewustzijn. Volgens de rechtbank was dat toegelaten omdat de man eerder ook al heel agressief was geweest. Nu gaat het parquet dus in beroep. Na de dodelijke brand in Schaarbeek in Brussel van afgelopen weekend onderzoekt het gerecht of er sprake is van huisjesmelkerij. Zaterdagnacht brak brand uit in een gebouw aan de Haagse Steenweg. Een Oegandese vrouw van 40 en haar dochter van 18 kwamen om het leven. Het parquet heeft een onderzoek geopend naar onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. Mogelijk waren er dus problemen met de omstandigheden waarin mensen in het gebouw woonden. Tijdens deze Gentse feesten gingen meer mensen langs bij het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag dan vorig jaar. Voor het eerst was er ook een mobiele ploeg die kon tussenkomen. Maar meer meldingen betekent daarom niet dat er meer incidenten waren, zegt Schepen van Plezier, Joris van den Broeke.
1: We zijn eigenlijk blij dat mensen gemakkelijker en sneller de weg vinden naar het meldpunt. Dat geeft ons als stad, maar ook als pleinorganisatoren een beter inzicht van wat er gebeurt in de feestzone. Dus wij gaan opnieuw werk maken van een meldpunt, van die mobiele ploegen. En we gaan de zichtbaarheid en de bekendheid daarvan nog verder vergroten.
0: In totaal hebben bijna 1.540.000 mensen dit jaar de Gentse feesten bezocht. Dat zijn er zo'n 60.000 minder dan vorig jaar. Studenten die herexamens hebben kunnen dit jaar voor het eerst gaan studeren op de Pukkelpopweide in Kiewiet in Limburg. Net voor de start van het festival op 19 augustus wordt de clubtent opengesteld als blokbar. Dat vertelt Frederik Luiten van Pukkelpop.
2: De Pukkelblok gaan we dat noemen. En inderdaad, de club, toch wel een iconische tent. We weten uit ondervinding dat er al heel wat artiesten ingeslaagd zijn om het daar muisstil te krijgen. Dus dat gaan we ook proberen met al die studenten, om die toch een momentje van rust te gunnen. En de tweede zitters, ja, op die manier toch ook een klein beetje Pukkelpop te gunnen. Hè.
0: Als je naar de blokbar wil op Pukkelpop, moet je je wel inschrijven. En de Duitse autobouwer Porsche schrapt de komende jaren nog 5000 jobs extra. Begin vorig jaar schrapte het bedrijf al eens bijna 2000 jobs. Vakbonden en directie zijn overeengekomen om de herstructurering te spreiden in de tijd en vooral door mensen die vrijwillig vertrekken of met pensioen gaan niet te vervangen. Porsche heeft het moeilijk door de zwakke verkoop in China, de Amerikaanse heffingen op ingevoerde auto's en de dure investeringen voor het produceren van elektrische auto's. Weinig wolken vanavond en vannacht en minima tot 16 graden. Morgen zonnig en warm en dan tot 29 graden. Vanaf woensdag opnieuw boven 30 graden.
3: En hoe staat het ondertussen nog op de weg, Mirjam?
4: Het blijft redelijk rustig. We hebben voor de binnenring rond Brussel nog een kwartier vertraging tussen Wezenbeek en Oudergem, maar dat ongeval is daar aan de kant gezet. Op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Voor de Antwerpse ring richting Gent ook 10 minuutjes tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Naar Nederland komt er een kwartier bij tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. En dan de E314 naar Lummen. 10 minuten vertragen bij Houthalen komt daardoor een ongeval, maar verder alleen kleine vertragingen.
3: Ben je een grote fan van Marvel? Dan heb je gisteren misschien een klein orgasme gekregen, want het nieuws er is aangekondigd. Zometeen meer dan.

0: Jesse J. En Price Tag. Gisteren dan was er een groot Comic-Con festival in San Diego in Amerika. Dat is het grootste en bekendste popcultuurfestival ter wereld. Alles draait daar rond cosplay, comics, superhelden, strips, films, series rond fantasy. Het is echt crazy daar in San Diego. Ik kan het een beetje vergelijken met facts hier, maar dan vooral vele malen groter. Marvel die heeft daar ook een presentatie gegeven met al hun laatste nieuwsjes. En ik kan me vergissen, maar ik denk dat onze Fabian Hermans, grote fan van Marvel, euforisch heeft rondgesprongen in zijn Spider-Man pak in zijn living toen hij dat nieuws hoorde. Of niet, Fabian?
1: Absoluut. En ik zit nu op dit moment ook nog in mijn Spider-Man pak. Ik heb nog niet uitgetrokken. Het is gewoon nog aangebleven. Het gaat niet uit tot deze week. Echt waar. Nee, oh, ik ben zo excited.
0: I know. Maar wat zijn zo de zotste aankondigingen dan geweest, Fabian?
1: Ja, dus zoals ik al zei, Comic-Con is echt de grootste beurs, gewoon wereldwijd. Iedereen zit ernaar te kijken, alleen van de Marvel-fans natuurlijk. En de zotste aankondiging, waar daar ook volgens mij mensen bijna hun broek van afzakten, hun kleren uittrokken, omdat het zo crazy was, was dat op een gegeven moment ging het licht uit. En ineens zag je daar op dat podium, op dat scherm, verscheen Ghost Rider. Gewoon dat, brandende letters, ging het licht aan. En Ryan Gosling die stond daar gewoon in zijn eigen charmevolle zelf. Dus dat was een van de grootste announcements.
0: Oh my
1: Jazeker.
0: God.
1: Ryan Gosling gaat dat karakter spelen binnenkort. Vroeger is daar ook al eens een film van geweest met Dingske. Nicolas Cage heeft dat toen gespeeld, maar nu gaan ze dat dus helemaal terugbrengen. En ik vind persoonlijk dat Ryan Gosling daar perfect voor is. Die heeft charisma en ik zie hem al daar in zijn... Ghost Rider trouwens is zo... die heeft een brandende schedel op een brandende motto. Okay. En het is zo waarom hij dat van een anti-held eigenlijk heel cool, heel stoer. Nee, dat ook iets voor u is, Anke, om er zo eens... dat Ryan Gosling nooit mis, denk ik.
0: Ryan Gosling.
1: Ja, toch.
0: Vooral in La La Land dan. Maar ik wil hem ook wel eens zien op een rijdende moto in brand of zo.
1: Voilà, in vuur en vlam.
0: Voilà.
1: Dat vooral. En Sean Levi, die gaat dat regisseren. Die heeft zo Deadpool en Wolverine onlangs nog geregisseerd. Was ook een keigoeie, succesvolle film. Dus dat was eigenlijk de grootste aankondiging. Maar daarnaast eigenlijk, misschien zelfs even groot, of ook super cool, is dat er een nieuwe Black Panther film komt. Dus er komt een derde film met een acteur die nu ook de mantel van Black Panther op zich gaan nemen, omdat natuurlijk Chadwick Boseman, die dat vroeger deed, die is in 2020, jammer genoeg, overleden aan darmkanker, was keisheid. Maar dan begreep ik ook wel dat ze toen de keuze hadden gemaakt van, weet je, we gaan het karakter Black Panther ook laten sterven in de film. Allee, de T'Challa, de koning, dan heeft de zus het overgenomen, die gaat het trouwens ook nog altijd op een manier een Black Panther spelen. Ja, het is een lot, sorry Anke, dat is heel veel uitleg.
0: Nee, ik snap het, ja. Maar dus nu gaat hij dan uit de dood herrijzen dan?
1: Nee, dat niet. Want hij gaat de zoon spelen van T'Challa, die aangekondigd werd in de vorige film Wakanda Forever. Dus heel crazy, want daar was hij eigenlijk een kindje van pakt 10 jaar of zo. Dus nu ineens is dat een volledig grote mens. David Johnson, die gaat dat spelen. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dat is een hele up-and-coming acteur, dus die is heel ook charismatisch, ja. Dus ik ben kei benieuwd.
0: Ja.
1: Dat heb je al, het is nog wel even wachten, want het komt allemaal pas in de volgende jaren uit 2027. We moeten ook een keilang wachten op de nieuwe grote Avengers film, Doomsday. Wordt ook een gigantisch event na Endgame. Een van de grootste films terug van Marvel met Robert Downey Jr. die dat daar de slechterik gaat spelen. Dat is ook, het multiversum is nu in Marvel een groot ding in deze fase. Dus daar moet je even mee zijn, maar dat is allemaal oké.
0: Okay. Ja,
1: maar de Marvel fans die gaan niet meer zo lang moeten wachten, want deze week, en ik zelf... Mijn Spider-Man pak, ben ik kei excited. Komt een nieuwe Spider-Man uit. Spider-Man Brand New Day.
0: Oh. Ja, en al snel, hè? Al deze vrijdag 31 juli gaat hij in première.
1: Ja. Maar Bibi, lieve Anke, ik mag het morgen al zien.
0: Oh, nee. Ja. Je hebt zoveel chance altijd, hè. Oh.
1: Vooral nu.
0: Ja.
1: Oh my god, ik ben er zo klaar voor.
0: Zalig, wat mogen we daarvan verwachten van die nieuwe Spider-Man film?
1: Alles. Want de mensen die mee zijn, natuurlijk weten dat in de vorige film is heel traumatisch en sad geëindigd eigenlijk. Mm-hmm. Want iedereen is vergeten wie dat Spider-Man is, wie dat Peter Parker is. Okay. Dus die had niemand. Die zat er helemaal zielig alleen op zijn kamertje. Maar terug helemaal naar de root, echt helemaal naar waar Spider-Man voor staat. Dat is street level hero. Dus echt met zijn eigen zelfgemaakte pak de criminelen gaan bestrijden. De kleine man helpen in de straat. Van daaruit gaan we zien wat er gaat gebeuren. Hij gaat misschien zijn liefde, MJ, opnieuw moeten ontmoeten en leren kennen. Dat is gespeeld door Zendaya trouwens. Die kennen elkaar nu niet meer in de film. Dus ik ben benieuwd wat ze daarmee gaan doen. Okay. Heb ik een beetje schrik, Anke? Ik heb een beetje schrik.
0: Ja?
1: Want Zendaya heeft al een paar keer gezegd dat we onze zakdoeken gaan moeten meepakken. En dat het heel triestig gaat worden ook.
0: Oei.
1: Dus ik heb een beetje schrik wat er met haar karakter zou kunnen gebeuren. Dus
0: ja.
1: Vooral
0: jij, Fabian, zie maar dat je 2 dozen zakdoeken bij hebt al. Hè,
1: ja, dat zeker. Okay. Als Kleenex dit hoort, sponsor me, please.
0: Jawel, het is heel goed. Oh, maar Fabian, heel veel plezier alvast. Merci voor al die uitleg om ons helemaal mee te nemen in het Marvel-universum. We zijn helemaal mee nu. En ik wens jou ontzettend veel plezier. Morgen in jouw Spider-Man-pak bij die avant-avant-première dan al. Goed?
1: Ik zal een schoon foto sturen, als dat mag.
0: Jawel, dat is heel goed. Fabian, salutjes uit.
1: Salut, lieverd.
0: Bye-bye.

0: You. Amai, zeg, ik was daar straks naar hier aan het rijden op de VRT. En onderweg kwam ik niet anders tegen dan auto's met caravans achter, overvolle koffers, fietsen op het bagagerek. Dus het leek alsof iedereen op weg was naar vakantie. En ik dus naar het werk moest. Maar bon. Ik wil wel eens weten naar waar je op vakantie gaat. Ben je op vakantie nu? Of ga je nu vertrekken? I wanna know. Dus stuur het eens door. Jouw vakantiesferen, ik wil het allemaal zien in de app van M&M.
1: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto.

van Thomas Gray. Hey, dat is leuk, hè? Wouter Cornelissen uit Meren die laat al weten dat hij zaterdag met de camper naar Noorwegen vertrekt. Alvast heel veel plezier en ik zou zien dat ik genoeg warme kleren meeneem.

0: fire. Het is exact 5:30 geworden. Mirjam, hoe staat het ondertussen nog op de weg?
1: We hebben een kwartier vertraging op de E314 naar Lummen tussen Park Midden-Limburg en Houthalen. Komt daardoor een ongeval. Verder valt het geweldig goed mee voor de buitenring rond Brussel. 10 minuten tussen Zaventem en Vilvoorde. Voor de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Verdere vertragingen zijn klein. En in Brussel zijn de Montgomery en de Tervurentunnel gesloten.
2: Goedemorgen.

0: met Believer. Wouter die zat al in Noorwegen bijna. Elsie vertrekt vandaag naar de Ardennen. Een paar dagjes in eigen land. Dat is ook plezant. Wel, ik ben op zoek naar iemand die ik zo meteen even kan bellen met de vakantielijn. Dat is een heel speciale lijn. Die zorgt ervoor dat iedereen die nu meeluistert ook even meegecatapulteerd worden naar die locatie. Dus als je even aan het wegdommelen bent achter je bureau, dan kan je zo meteen misschien even een tripje maken naar het zuiden van Spanje, Mexico of Japan. Dus ben jij nu op vakantie? En dat mag je even laten weten dan. En dan bellen we jou met de vakantielijn naar die exotische vakantiebestemming van jou. Dus dan mag je dat nu even laten weten. Naar waar ben jij op vakantie? En dan ga ik ondertussen mijn valies al even maken. Hè. Salut!
1: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
6: Official Sound of Summer. Iman, Marien, welkom op de barbecue.
7: Ah, merci Sander. Ligt er al iets op de grill?
6: Ja, spekjes, ribbekjes, chipolatas.
7: Oh, lekker. Is er ook iets vegetarisch?
6: Houd je van kolen? Die liggen in het vuur. I only want you with you.
8: Ja, ik zal nog even de winkel passeren. Allee, bol.
9: Laughing with someone else. I was trying to convince myself I don't hate it.

0: Drive safe, dat is een goede raad voor de persoon die we zo meteen aan de lijn gaan krijgen.
1: M&M, de vakantielijn.
0: Welkom bij de vakantielijn. Een superleuke lijn die belt naar mensen die op vakantie zijn, zodat jij, die niet op vakantie is, ook gewoon lekker kan meegenieten van die locatie. We bellen nu met Sanne de Pauw. Dag Sanne.
2: Hallo.
0: Hallo, ja, drive safe, het kan bij jou van pas komen, want waar ben je ergens?
2: We zijn momenteel in Chianti.
0: Oké, want je bent daar ja, op roadtrip in Italië met je man en je twee kinderen. Hoe leuk is dat? Waar ben je zoal allemaal geweest?
2: We zijn gestart in Firenze voor 3 dagjes. In Venetië, excuseer. Dan zijn we naar beneden gereden naar Rome.
0: Oké.
2: En nu zijn we op onze laatste bestemming aangekomen in Chianti.
0: Wauw. Zeg, Sanne, dat moet ik me daar afvragen. Hè. Hoe vermoeiend is het zo om met je kinderen zo lang in één auto te zitten? Of valt dat heel goed mee?
2: Het valt heel goed mee. We hebben een playlist samengesteld en die wordt volop gespeeld. En deze namiddag was het M&M.
0: Ah, maar dat is altijd goed, hè? Ja, zo'n roadtrip playlist, dat helpt ook wel om de tijd een beetje te verdoen. Hoe pakken jullie dat dan aan, zo'n playlist samenstellen?
2: Dat was op Spotify. De plusdochter die heeft een lijstje gemaakt waar wij konden aan deelnemen. En we hebben zo allemaal onze nummertjes daarin gepost.
0: Wow, dat is kei leuk eigenlijk. Dus iedereen kan nummers kiezen en dan belandt dat in één grote playlist. Oké, tof. Hoe lang hebben jullie gereden ongeveer naar de eerste bestemming?
2: Een 13 uur.
0: Oh, maar aan één stuk door.
2: Maar we waren met 3 die konden rijden, dus we zijn een beetje afgewisseld.
0: Oh, oké, ça va. Ik ben dan heel benieuwd, als je zo één nummer mag kiezen uit heel die roadtrip playlist, welke mag het dan zijn voor jou, Sanne?
2: Het zou eentje van Milk Inc. mogen zijn. Misschien Run.
0: Run, heel goed. Dat komt hier helemaal in orde. Zeg, en als jij ook eens wilt bellen met de vakantielijn, stuur dan zeker ook even door waar jij op vakantie bent. Hè, in de app van M&M, dan kunnen we jou ook eens bellen hier met de vakantielijn. Net als Sanne, dus merci dat we dat even mochten doen. En nog heel veel plezier daar hè, in Italië.
2: Ja, dankjewel.
0: Bye.

het is zo spannend voor Camille, want morgen is al de avant-première van haar Circus Camille in het klein strand van Oostende. Van 29 juli tot 26 augustus staat ze daar. Dus vanaf vrijdag dan, vanaf 29 juli dan de officiële eerste show. Super spannend. Er zijn al meer dan 50.000 tickets verkocht, dus dat is wel echt heel zot. Als je ook wil gaan, zak zeker eens af naar Oostende. Onze Manu van Akker gaat er ook mee meedoen. Ruud Beekmans en Maxime zitten daar ook in de show. Het is er met circus acts, met attracties. Dus het gaat zeker heel fijn worden. Bon, veel plezier met Charlotte Siebe zometeen. Ze heeft goede muziek voor jou uitgekozen. Eerst Olivia Rodrigo nog.

0: Klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze paas en Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten. De agenten van de politie in Wetteren in Oost-Vlaanderen stonden terecht voor de dood van een man van 26 tijdens een interventie en omdat ze hem niet gereanimeerd zouden hebben. Ze werden daarvoor vrijgesproken. 4 jaar geleden gedroeg de man zich agressief nadat hij drugs had genomen. Uiteindelijk nam een van de politieagenten hem in een wurggreep en hij verloor het bewustzijn. Volgens de rechtbank was dat toegelaten omdat de man eerder ook al heel agressief was geweest. Nu gaat het parket dus in beroep. Tijdens de Gentse feesten gingen meer mensen langs bij het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag dan vorig jaar. Voor het eerst was er ook een mobiele ploeg die kon tussenkomen. Maar meer meldingen betekent daarom niet dat er meer incidenten waren, zegt Schepen van Plezier in Gent, Joris van den Broeke.
1: We zijn eigenlijk blij dat mensen gemakkelijker en sneller de weg vinden naar het meldpunt. Dat geeft ons als stad, maar ook als pleinorganisatoren een beter inzicht van wat er gebeurt in de feestzone. Dus wij gaan opnieuw werk maken van een meldpunt, van die mobiele ploegen. En we gaan de zichtbaarheid en de bekendheid daarvan nog verder vergroten.
0: In totaal hebben bijna 1.540.000 mensen dit jaar de Gentse feesten bezocht. Dat zijn er zo'n 60.000 minder dan vorig jaar. De Duitse autobouwer Porsche schrapt de komende jaren nog 5.000 jobs extra. Begin vorig jaar schrapte Porsche al eens bijna 2.000 jobs. Vakbonden en directie zijn overeengekomen om de herstructurering te spreiden in de tijd. En vooral door mensen die vrijwillig vertrekken of met pensioen gaan niet te vervangen. Porsche heeft het moeilijk door de zwakke verkoop in China, de Amerikaanse heffingen op ingevoerde auto's en de dure investeringen voor het produceren van elektrische auto's. De stad Venetië in Italië heeft dit jaar zo'n 5 miljoen euro opgehaald aan toegangsprijzen voor dagbezoekers. Venetië is de eerste stad ter wereld die een bezoekersprijs invoerde, nu 2 jaar geleden. Op drukke piekdagen betalen dagjestoeristen 5 tot 10 euro, dit jaar zo'n 60 dagen in totaal. De rest van het jaar moet je niet betalen voor een bezoek aan de stad. Venetië voerde de tol in om massatoerisme te weren, maar het lijkt de bezoekers dus niet af te schrikken. En Meerkampster Nafi Thiam zal, zoals verwacht, niet deelnemen aan het TK Atletiek in Birmingham in Engeland. Ze kiest ervoor om zich verder voor te bereiden voor de atletiekmeetingen eind augustus en in september. Het TK vindt plaats van maandag 10 augustus tot zondag 16 augustus. Weinig wolken vanavond en vannacht en minima tot 16 graden. Morgen zonnig en warm tot 29 graden dan. Vanaf woensdag nog wat warmer, opnieuw boven 30 graden dan.
2: Mirjam, is het een drukke maandag?
3: Nee, absoluut niet. Het is erg rustig. We hebben voor de buitenring rond Brussel nog geen 10 minuten filegolven tussen Zaventem en Wemmel. Ook voor de Antwerpse ring richting Nederland een dikke 5 minuten nog tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Andere vertragingen zijn nog kleiner en in Brussel wel problemen, want daar zijn de Montgomery en de Tervurentunnel gesloten.
2: Ja, we doen er niet aan Blue Monday, wel aan Monday met a lot of dikke schijven. En we starten met Terry Swims. Fijn dat je erbij bent.

Meningen, meningen, meningen. En het liefst ongezouten. M&M. Rate the song. Ja, het is dat moment waar jij je ongezouten mening mag geven. Dat mag positief zijn, dat mag negatief zijn. En dat moet je vooral sturen in de app van M&M. Zometeen hoor je een song en je geeft dat een score op 10. En je zegt er ook even bij waarom, hè. Dat is altijd plezant. Het is een nieuwe song vandaag. Het is van de meidengroep Cat's Eye. Je kent die misschien van de song Gabriela. En Animal is de song. En dat is de tweede single van hun nieuwe EP Wild. Dat op 14 augustus zal verschijnen. En de groep, klein beetje, die werd gevormd door de reality-wedstrijdserie The Debut, Dream Academy. En daarna hebben die dus een documentaire gemaakt op Netflix. Popstar Academy heette dat. Cat's Eye. En nu zijn die gewoon een mega groot succes. Stonden ook nog op Coachella. En ze komen naar België. Jawel, op 15 september staan ze in de AFAS Dome. Als deel van hun wereldtour. En dus nu hier spelen we hun nieuwe nummer Animal. Laat maar weten in de app van M&M wat jij ervan vindt. Een score op 10 en waarom? Ik ben benieuwd. Rate the song.

Ja, en de meningen die stromen hier binnen. M&M. Read the song. Jimmy van de Kapseien die stuurt gewoon een dikke 10. Zegt niet erbij waarom, maar ja, soms moet het ook gewoon niet. Soms spreekt het liedje voor zich. Isis die zegt een 9 op 10. Rosalie, 7 uit 10. 7 op 10 uit Ronsen. Ellen de Ridder zegt een 1000 op 10. Michiel zegt een 5 op 10. Het is niet echt iets voor mij. Stefan die zegt vreselijk een 5. Jimmy zegt een 10. Burlesque, zegt hij. Dus dat is de uitleg waarom. Ja, van alle meningen stromen hier binnen. Ja, het is verdeeld deze keer. Maar dat brengt ons wel bij een score. Een 8 op 10. Hij gaat nog even door. Ja, hij doet het ook heel goed. Sommigen vinden het een 1000 op 10 of een 10 op 10. En dan heb je die sommige dalers. Maar kijk, het is een goede song, vind ik. En die gaat nog even door. Hij blijft er nog even bij. Cat's Eye met Animal. En deze is er ook nog even. Max.

0: Ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promokoken.
6: Een dessertje.
4: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlova.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
8: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank
7: je. En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
9: Code Yellow!
10: Krevel.
11: Nog 5 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
10: Krevel. Leef

Viva la Vida, dat is het lievelingsliedje van mijn moeder. Van Mieke Holemans. Als je luistert, mama, veel groetjes. Maar ik ben vooral benieuwd, wat ga jij nog doen vandaag? Het is maandag, je zou kunnen zeggen, het is een Blue Monday. Maar dat is het niet. Maak er het beste van, het is zomer. En laat mij vooral weten wat je gaat doen in de app van M&M. Dan doe ik wat inspiratie op. M&M. This is the official sound.

Op de snelwegen zijn er alleen nog kleine vertragingen. In Brussel zijn de Montgomery en de Tervuren-tunnel opnieuw open. Charlotte Sieben.

Edge of Desire van Jonas Blue en Malif. Wat een feestje toch. Maar kijk, ik had je gevraagd om te sturen in de app van M&M wat jij gaat doen vandaag. En ik kreeg een berichtje van Ashley en die zegt, spijtig genoeg strijken. Ah, wel Ashley, ik heb gisteren ook gestreken en ik werd daar eigenlijk heel gelukkig van. Want je moet maar denken, dan is je leven terug in de plooi. Dus je bent goed bezig, Valasse.

0: Ik had dit nummer, denk ik, vroeger op SingStar. U2 met Vertigo. M&M. Faye die stuurt in de app van M&M. We zijn aan het aperitieven, gezellig. En een spelletje aan het spelen, woep woep. Laat me weten welk spelletje en anders wil ik er een aanraden. En dat is Splendor. Dat is een mega leuk spel. Als je het niet kent, zoek het op. Het is fantastisch. Heel veel plezier daar.
1: De A-Pop World Tour. De wereldster brengt haar onweerstaanbare hits en

0: Samen met M&M.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog tot en met morgen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent.

Nina Black en Loud met I Don't Know. M&M. Vorige zomer was Alle Bouter en haar espresso. Maar ik vraag me af waar dat ze is. Het is Sabrina Carpenter met Espresso.

Wildest Dreams van Taylor Swift. Deze song doet mij heel hard denken aan de bezinning in het zesde middelbaar, waar ik dit lied luidkeels op mijn kamertje alleen aan het meezingen was. Jawel. M&M. The official sound of summer. Ik zou graag even een oproepje doen, want je kent het misschien al wel. Dat is de luisterlijn voor kinderen en jongeren. En die merken dat heel veel kinderen en jongeren hun proberen te contacteren met allerhande vragen of problemen. Via telefoon, chat, e-mail kan dat allemaal. En er zijn veel vrijwilligers, maar er zijn er tekort. Ze merken dat niet alle mails of telefoonoproepen beantwoord kunnen worden. En dus daarom deze oproep. Ze zijn op zoek naar extra vrijwilligers. Die jongeren een luisterend op zoek liever naar extra vrijwilligers. Die jongeren een luisterend oor kunnen bieden. Dus als je geïnteresseerd bent, dan moet je je aanmelden op awel.be/vrijwilliger.

0: Hoi. Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Hele goede avond, het is 7 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Krijg je van Melina Verbeek.
10: In Frankrijk zijn al 162 mensen opgepakt voor brandstichting. De afgelopen 3 weken zijn er in heel Frankrijk al 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat zegt de Franse premier Sébastien Lecornu. In Frankrijk woeden momenteel enorme bosbranden. Er is al meer dan 116.000 hectare vernield. Dat is 7 keer de oppervlakte van het Brusselse hoofdstedelijk gewest. En ook een record voor Frankrijk. Op brandstichting staan in Frankrijk celstraffen tot 15 jaar. De stad Venetië in Italië heeft dit jaar zo'n 5 miljoen euro opgehaald aan toegangsprijzen voor dagbezoekers. Venetië is de eerste stad ter wereld die een bezoekersprijs invoerde, nu 2 jaar geleden. Op drukke piekdagen betalen dagjestoeristen 5 tot 10 euro. Dit jaar zo'n 60 dagen in totaal. De rest van het jaar moet je niet betalen voor een bezoek aan de stad. Venetië voerde de tol in om massatoerisme te weren, maar het lijkt de bezoekers dus niet af te schrikken. In Aalst in Oost-Vlaanderen start rond deze tijd het natourcriterium, traditioneel het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. De organisatie verwacht zo'n 75.000 bezoekers. Remco Evenepoel is de grote publiekstrekker vanavond. Hij werd tweede in de Tour en is de eerste Belg in meer dan 40 jaar die daarin slaagt. Hij komt met plezier langs in Aalst, zegt hij.
11: Het past op zich wel in het programma. Ik heb nog San Sebastian dat eraan komt, dus om een beetje in gang te blijven is niet slecht. En uiteindelijk is mijn geboortestad. Ik kan hier nu als dubbel Olympisch kampioen starten en als tweede in de Tour, dus dat is wel een mooie motivatie om mee te starten.
10: Ook Lucien van Impen, die exact 50 jaar geleden de laatste Belgische eindzege in de Tour behaalde, is aanwezig en werd uitgebreid gehuldigd. En meerkampster Nafi Thiam zal zoals verwacht niet deelnemen aan het EK Atletiek in Birmingham in Engeland. Ze wil zich verder voorbereiden voor de atletiekmeetingen eind augustus en in september. Het EK vindt plaats van 10 tot 16 augustus. Weinig wolken vanavond en vannacht en minima tot 16 graden. Morgen krijgen we zonnig en warm weer, tot 29 graden dan. Woensdag halen we 34 graden en ook de rest van de week blijft het heel warm.
9: M&M.
8: Heb je nu al heimwee naar Tomorrowland? Geen probleem, want hier laat ik het feestje gewoon doorgaan. Met Ugel en Topic en I Adore You.

of summer. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

De nooduitgang is nogthans altijd redelijk goed aangegeven. Zeker op het vliegtuig. Meteor met nooduitgang. The official sound of summer. Ja, de volgende song, dat is er eentje uit 2003. En die doet mij eigenlijk denken aan de serie Riverdale. If you know, you know. Het is Killis met Milkshake.

Morgen is het zover. Dan is het helemaal terug. Morgen en overmorgen eigenlijk. Misschien heb je al een vermoeden waar ik het over heb. The official sound of summer. Ja, VRT Zomerrit. Dat is terug. Morgen zijn die shows in Blankenbergen. De eerste show morgen met K3, Meteor, Milk Inc. en nog veel meer. En deze doet ook mee. Je kan stemmen op VRT Max. Aaron Blommaert.

Onlangs zei iemand tegen mij, iedereen kent wel een Benson Boone. Dus een jongen in de vriendengroep met krulletjes en een snor. En ik moet zeggen, dat is echt waar. Ik ken ook echt een Benson Boone. En hier is hij met Beautiful Things. Make life.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Leuk berichtje in de app van M&M. Leen die stuurt, hey Charlotte, een fijne avond voor je en bedankt voor de leuke meezingers te brengen tijdens mijn autorit. Alweer Leen, dat is super, super graag gedaan en ik ga nog super veel leuke meezingers brengen, zoals zometeen The Monster van Eminem en Rihanna, als dat geen throwback is.
2: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Vertel, wie zit er in je team?
3: Nee, dat zeg ik niet.
2: Nee?
3: Nee, stop. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
2: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
3: Wat, jij gelooft me niet, hè?
4: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
5: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. M&M.

Als je denkt, M&M kan toch niet nog meer geven dan dat ze al doen? Jawel, jawel, het is nooit genoeg hier. Want wij sturen je inderdaad naar David Guetta. Je kan een kans maken op een duo-ticket voor On The Beach. Dat is op het strand van Zeebrugge. Op 8 augustus is dat. Dus je moet eigenlijk heel de week luisteren naar M&M. En bij elke ochtend, dus tijdens de ochtendshow, kan je dan kans maken op dat duo-ticket voor On The Beach. Met als headliner David Guetta. Dat wil je dus niet vergeten. Heel de week luisteren naar M&M.

Ja, het is al bijna 8 uur en dan is het ons laatste uurtje hier samen, maar niet getreurd, want dat wordt echt nog een uur vol bangers. Maar zaterdag is het ook de M50 en dan kies jij al die bangers en daar moet je voor stemmen. Dat stemmen, dat doe je op VRT Max. Daar stem jij voor jouw top 3. En elke zaterdag van 10 tot 1, dan tellen wij samen af naar jouw favoriete song van het moment. Altijd plezant. En nu je toch op VRT Max bent, kan je daar misschien ook stemmen voor jouw favoriete zomerhit. Want ja, morgen beginnen dus die shows daar in Blankenbergen, is het zeker. Ja, nu hier Bruno Mars met On My Soul.

0: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De grote bosbranden bij Bordeaux in Frankrijk zijn vandaag niet verder uitgebreid. Er was minder wind en er waren ook minder vuurhaarden. Maar het vuur is nog niet onder controle en vanaf morgen worden er weer temperaturen boven de 40 graden verwacht. Collega Hilde Mertens is in de buurt in Marsprim.
1: Toen we hier aankwamen, kregen we echt wel een nerveuze brandweercommandant voor ons. Ga weg, want het vuur is hier weer opgeflakkerd. Het lijkt nu wel weer een beetje beter te gaan. Maar zo zie je maar weer dat een dag die eigenlijk vrij rustig is verlopen, met veel minder grote, dikke rookpluimen in de lucht, dat je daar toch nog altijd waakzaam moet zijn. En die temperaturen, die zijn nog altijd mild. De wind is inderdaad wat gaan liggen, maar in de namiddag steekt die traditioneel weer op. En dat in combinatie met die hoge temperaturen die vanaf morgen weer verwacht worden, dat maakt de brandweerlui toch wel bijzonder ongerust.
0: In de buurt van Bordeaux zijn al bijna 42.000 hectare in vlammen opgegaan. 220.000 mensen moesten hun huis uit. De afgelopen 3 weken zijn er in Frankrijk overigens al 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat zegt de Franse premier Sébastien Lecornu. Op brandstichting staan in Frankrijk celstraffen tot 15 jaar. Ook in Spanje is de situatie vandaag enigszins verbeterd, maar ook daar wordt een nieuwe hittegolf verwacht vanaf woensdag. In Aalst wordt op dit moment het jaarlijkse natuurcriterium gereden, traditioneel het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. Remco Evenepoel is de grote publiekstrekker vanavond. Evenepoel werd tweede in het eindklassement en is de eerste Belg in meer dan 40 jaar die daarin slaagt. Jong en oud zakt af naar de stad aan de Dender om de Olympische kampioen en de nummer 2 in de Tour van dichtbij te zien.
2: Ik wil vandaag handtekeningen verzamelen van renners. Van Remco Evenepoel wel echt vooral.
3: Ik vond het vooral leuk dat hij bergop kon volgen en ook vaak terug is kunnen keren om dan uiteindelijk echt er nog vol voor te gaan voor de overwinning.
4: Ik vind dat we meer moeten koesteren, dat we meer moeten in Remco geloven. En hij krijgt toch veel kritiek. Maar misschien is dat soms door zijn gedrag. Maar het is een topper en hij is bij de top 3 in de wereld. En hij gaat ooit volgens mij de Tour de France winnen.
0: De laatste Belg die de Tour effectief kon winnen was Lucien Van Impe, dit jaar exact 50 jaar geleden. Hij is ook in Aalst vanavond en werd voor de start uitgebreid gehuldigd. En ook Michael Obasuwi zal niet deelnemen aan het EK Atletiek volgende maand. De 26-jarige West-Vlaming blesseerde zich zondag tijdens het Belgisch kampioenschap aan de hamstring en zal een zestal weken buiten strijd zijn. Obasuwi werd gezien als een van de topfavorieten voor goud op de 110 meter horde. Eerder vandaag liet ook meerkampster Nafity Yam weten versterkte later voor het EK in de Engelse stad Birmingham. Weinig wolken vanavond en vannacht en minima tot 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm opnieuw tot 29 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Ik zag een filmpje waar acteur Javier Bardem hier keihard op danste. En ik stel voor dat wij gewoon hetzelfde doen. Het is Dai Dai van Shakira. The official sound of summer.

Sia met Cheap Thrills. M&M. Ik kreeg een berichtje van Flo in de app van M&M. Ben je ook aan het studeren, Charlotte? Zo ja, veel succes. Ik ben bezig voor mijn herexamens en ik heb deze show opgezet als boost en het helpt. Haha, ik ben heel blij om dat te horen, Flo. En je hebt dat inderdaad goed gezien. In mijn vrije tijd vind ik dat soms leuk om dingen bij te leren. Dus ik zit hier effectief met een cursus en ik ben aan het leren over het oude Rome. En dat vind ik dan leuk om tussendoor als ik even tijd heb te doen. Dus we zijn samen. We doen het samen, Flo. En je bent goed bezig. Yeah.

vrijdag door naar M&M Hits. Op DAB+ en op VRT Max. M&M.

Ik was 8 jaar oud toen deze uitkwam. Ik weet het nog zo goed. Het was een superleuke cd, weet ik nog. Die op school altijd werd gespeeld. Deze stond daarop. Is van 2006, 20 jaar oud zeg. Waarschijnlijk ben je niet de enige als je Tomorrowland nu al mist. Ja, dat begint nu, hè. De dag na Tomorrowland. Maar ik heb hier gewoon een live setje van dit weekend klaarstaan. Wat denkt u? We brengen ons helemaal terug naar Tomorrowland.

0: Ja, hier is het altijd feest, hè?
1: M&M, the official sound of summer.
0: Leo die stuurt, wij zitten op een afterwork en M&M zorgt voor de groene muziek. Ah, wel, dat is heel graag gedaan, Leo.

0: Maneskin met The Loneliest.
1: The official sound of summer.
0: Nog een kleine 20 minuten zijn we samen en zorg ik voor de goede muziek. Hate That I Made You Love Me van Ariana Grande is er zo eentje. Goedenavond.

Magic with you van DJ Licious. The official sound of summer. Time flies when you're having fun. Ja, de 3 uur samen, die zijn alweer voorbij. Het is bijna nog 10 minuutjes en dan is het 9 uur. Wat je nu ook aan het doen bent vanavond. Misschien heb je hard gewerkt vandaag of misschien zit je wel op een afterwork. Ben je nog aan het studeren, weet ik veel. Heel veel plezier en heel veel succes. Zaterdag ben ik er ook weer, morgen ook. Hè. Zelfde tijd van 6 tot 9. Maar zaterdag ben ik er ook met de M&M 50. En ik doe toch altijd graag nog eens een oproep om zeker te stemmen voor jouw top 3. Zo zitten echt de favoriete hits van het moment erbij. Ik zie jullie morgen. Tot dan. M&M. The official sound of summer.

0: 9 uur, Neil Goeieavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In het Antwerpse park Spoor Noord zijn bij een zware vechtpartij vanavond 4 mensen gewond geraakt. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle 4 de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand verkeert in levensgevaar. De politie is een onderzoek gestart en is nog op zoek naar een 5e mogelijke verdachte. Wat de aanleiding van de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk. De Franse president Emmanuel Macron heeft een bezoek gebracht aan de regio Gironde. Hij sprak er met de brandweer die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen is. Vandaag is de situatie daar een beetje gestabiliseerd, maar vanaf morgen wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de brandweer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlui en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on n'ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide. Les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: Macron zei op het eind ook nog dat de komende weken nog heel moeilijk zullen worden. En wie een vakantieverblijf geboekt heeft in die Gironde en dat annuleert, heeft niet automatisch recht op een terugbetaling. De prefect, het hoofd van dat departement, heeft toeristen nogthans gevraagd om weg te blijven. Maar dat is slechts een oproep. Hotels en verhuurders zijn dan ook niet verplicht om je verblijf terug te betalen, behalve in geëvacueerd gebied. Laura Klaes van consumentenorganisatie Testa en Koop raadt aan om toch in gesprek te gaan met de verhuurder als je de reis wil annuleren of verplaatsen.
2: Geef aan van kijk, die oproep van de prefect is er en ik wil me daar ook heel graag naar schikken. En misschien kom je zo toch wel tot een soort van compromis. Hou er ook rekening mee dat zelfs als je hotel ligt in geëvacueerd gebied en dat je dus volledig recht hebt op de volledige terugbetaling van je geld, dat dat ook niet zomaar morgen terugstaat. Ook in dat geval lijkt het misschien mogelijk dat er wel een voorstel wordt gedaan tot de goedbonnen, of kan het wel zijn dat je eventjes moet wachten vooraleer dat geld op je rekening terugstaat.
0: En ook Michael Obasuwi zal niet deelnemen aan het Europees kampioenschap atletiek volgende maand. De 26-jarige West-Vlaming blesseerde zich zondag tijdens het Belgisch kampioenschap en zal een 6-tal weken buiten strijd zijn. Obasuwi werd gezien als een van de topfavorieten voor goud om de 110 meter horde. Eerder vandaag liet ook meerkampster Navid Jam weten verstek te laten voor het EK in de Engelse stad Birmingham. Weinig wolken vanavond en vannacht en minima tot 16 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm tot 29 graden. En woensdag dan stijgen de temperaturen uiteindelijk opnieuw tot 34 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.

los terroristas.

0: 10 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain Korte. De Franse president Emmanuel Macron heeft een bezoek gebracht aan de regio Gironde. Hij sprak er met de brandweer die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen is. Vandaag is de situatie daar een beetje gestabiliseerd, maar vanaf morgen wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de brandweer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlui en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on n'ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide. Les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: Macron zei ook dat de komende weken nog moeilijk zullen zijn. Wie een vakantieverblijf geboekt heeft in die Gironde en dat annuleert, heeft niet automatisch recht op een terugbetaling. De prefect, het hoofd van het departement, heeft toeristen gevraagd om weg te blijven, maar dat is slechts een oproep. Hotels zijn dus niet verplicht om je te vergoeden. Maar bij een pakketreis waar een onderdeel niet van kan doorgaan, heb je iets meer rechten, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
2: Bij pakketreizen is de regel namelijk, je krijgt je reis zoals je ze verwacht had te krijgen. Is dat niet zo, dan kan je ofwel de volledige terugbetaling eisen, ofwel een gedeeltelijke terugbetaling als het om een deel van de reis maar gaat. Maar natuurlijk, op het ogenblik dat de reisorganisatie zelf al beslist, nee, er zijn geen aanzienlijke gevolgen, je reis kan gewoon perfect doorgaan, ja, dan zal het heel erg moeilijk zijn voor jou om dat aan te tonen en om die kosteloze annulatie te eisen.
0: In het Antwerpse park Spoor Noord zijn bij een zware vechtpartij vanavond 4 mensen gewond geraakt. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle 4 de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand verkeert in levensgevaar. De politie is een onderzoek gestart en is nog op zoek naar een 5e mogelijke verdachte. Wat de aanleiding van de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk, maar mogelijk speelde die zich af in de familiale sfeer. Israël pleegt mogelijk oorlogsmisdaden in Libanon. Dat heeft Volker Türk, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, gezegd tijdens een bezoek vanavond aan Libanon. De VN onderzoekt of Israël oorlogsmisdaden heeft begaan omdat er zoveel burgerslachtoffers zijn gevallen.
3: The Israeli military continues to kill and injure people in Lebanon amidst continued airstrikes and ground operations. My office has recorded large-scale violations of international humanitarian law, some possibly amounting to war crimes.
0: Volgens de Libanese overheid vielen sinds de start van de oorlog tussen Hezbollah en Israël al 4.300 doden in Libanon bij Israëlische aanvallen. Nog eens 12.000 mensen raakten gewond. En Remco Evenepoel heeft zo net het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Traditioneel is dat het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Herregots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Evenepoel was achteraf blij dat hij kon winnen in de stad waar hij geboren werd.
4: Ja, dat is van 2019 geleden, dus het is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
0: En morgen is er het criterium nog in Roeselare. Vrijwel helder vannacht, tussen 8 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel zon en warm tot 29 graden in het binnenland. En 25 aan zee. Woensdag hetzelfde weer en dan tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Criss-cross Amsterdam.

Het is 11 uur, Neil. Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In de gevangenis van Hasselt was er eerder op de dag een brandje. Een gevangene had er een matras in brand gestoken. Het vuur was wel snel geblust. De gevangene raakte licht gewond. Gisteren gebeurde hetzelfde in de gevangenis van Brugge en eergisteren in de strafinrichting van Gent. Israël pleegt mogelijk oorlogsmisdaden in Libanon. Dat heeft Volker Türk, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, gezegd tijdens een bezoek aan Libanon. De VN onderzoekt of Israël dus ook...

0: oorlogsmisdaden heeft begaan omdat er zoveel burgerslachtoffers zijn gevallen.
1: The Israeli military continues to kill and injure people in Lebanon amidst continued airstrikes and ground operations. My office has recorded large-scale violations of international humanitarian law. Some possibly amounting to war crimes.
0: Volgens de Libanese overheid vielen sinds de start van de oorlog tussen de pro-Iraanse militie Hezbollah en Israël al 4.300 doden in Libanon. Bij Israëlische aanvallen nog eens 12.000 mensen raakten gewond. De afgelopen 3 weken zijn er in Frankrijk al 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat zegt de Franse premier Sébastien Lecornu. In Frankrijk woeden enorme bosbranden, op dit moment vooral in het departement Gironde nabij de grootstad Bordeaux. Er is in Frankrijk in totaal al meer dan 116.000 hectare in vlammen opgegaan deze zomer. Ter vergelijking, dat is 7 keer de oppervlakte van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Een record is dat voor het land. President Macron zei vanavond dat het de ergste branden zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. In Roemenië is een kerncentrale stilgelegd uit voorzorg. En dat heeft te maken met uitzonderlijke droogte, waardoor het peil van de rivier Donau heel laag staat. Water uit de Donau wordt als koelwater voor die Roemeense kerncentrale gebruikt. En als er niet genoeg koelwater is, kan dat schadelijk zijn voor de reactoren. Daarom wordt de centrale uit voorzorg stilgelegd. Een tekort aan elektriciteit wordt voorlopig niet verwacht. Eerder gebeurde in Frankrijk al hetzelfde, omdat het peil van de Loire te laag stond. En Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium in Aalst gewonnen vanavond. Traditioneel is dat het allereerste criterium na de Ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Morgen is er opnieuw een criterium, dan in Roeselare. Naast Evenepoel zal daar drievoudig ritwinnaar Tim Merlier mee rijden. Donderdag is er ook in Herentals nog een natuurcriterium. Vrijwel helder vannacht, tussen 8 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel zon en warm tot 29 graden in het binnenland en 25 aan zee. Woensdag hetzelfde weer en dan mogelijk tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Eminem.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Frankrijk is een brandweerman omgekomen bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat was in de buurt van Marseille. De Franse president Emmanuel Macron heeft vanavond alweer een bezoek gebracht aan het departement Gironde aan de andere kant van het land, waar op dit moment de ergste natuurbranden in de buurt van de stad Bordeaux woeden. Hij sprak er onder meer met brandweerlui en andere hulpverleners. De voorbije 24 uur is de situatie verbeterd, zei Macron. Door de inzet van veel hulpverleners in de lucht en op het land. Dus bravo voor hen.
2: De 24 dernières heures, on voit bien que tout le travail qui a été fait par nos moyens aériens, par nos hommes et nos femmes sur le terrain, nos colonnes de feu qui ont vraiment contenu, a été efficace. Donc bravo à eux. Maintenant, je reste prudent pour plusieurs raisons. La chaleur va remonter, le vent est là. Et donc il faut être humble.
1: Maar we moeten voorzichtig en nederig blijven, want het risico is nog niet geweken. Er is de wind en de temperaturen gaan weer stijgen, zei Macron nog. De volgende dagen worden in de regio Bordeaux opnieuw temperaturen van rond de 40 graden verwacht. En wie een vakantieverblijf geboekt heeft in die Giro

0: ronde en dat annuleert, heeft niet automatisch recht op een terugbetaling. De prefect, het hoofd van het departement, heeft toeristen nochtans gevraagd om weg te blijven, maar dat is slechts een oproep. Hotels en verhuurders zijn dan ook niet verplicht om je verblijf terug te betalen, behalve in geëvacueerd gebied. Laura Kleis van consumentenorganisatie Testaankoop raadt aan om toch in gesprek te gaan met de verhuurder als je de reis wil annuleren of verplaatsen.
1: Geef aan van kijk, die oproep van de prefect is er en ik wil mij daar ook heel graag naar schikken. En misschien kom je zo toch wel tot een soort van compromis. Hou er ook rekening mee dat zelfs als je hotel ligt in geëvacueerd gebied en dat je dus volledig recht hebt op de volledige terugbetaling van je geld, dat dat ook niet zomaar morgen terugstaat. Ook in dat geval lijkt het misschien mogelijk dat er wel een voorstel wordt gedaan tot de couponnen, of kan het wel zijn dat je eventjes moet wachten vooraleer dat geld op je rekening terugstaat.
0: Het is vanavond gebrand in een metrotunnel in Barcelona, in Spanje. Een bovenleiding had er vuur gevat en zette een metrokoker volledig onder de rook. Een metrotrein kwam tot stilstand. Aan boord waren zo'n 300 mensen. Die konden op eigen houtje door de metrokoker naar de dichtstbijzijnde metrostations. Een aantal raakte bevangen door de rook en is naar het ziekenhuis gevoerd, maar niemand is er erg aan toe. Het ging, ondanks de zware rookontwikkeling, om een kleine brand en ook de schade lijkt mee te vallen. Er wordt verwacht dat het metroverkeer tegen de ochtendspits in Barcelona weer vlot zal verlopen. Artsen in een ziekenhuis in de Italiaanse stad Turijn hebben voor een wereldprimeur gezorgd. Een vrouw die al 5 jaar blind was, kan weer deels terugzien nadat een deel van het netvlies werd getransplanteerd. Door een goed stuk netvlies van het ene oog naar het andere te transplanteren, kon van 2 beschadigde ogen weer 1 ziend oog gemaakt worden. De patiënt is een vrouw van 67 die blind werd na een verkeersongeval. De artsen slaagden erin iets te realiseren wat tot nog toe als onhaalbaar werd beschouwd. Remco Evenepoel heeft vanavond het Natuurcriterium in Aalst gewonnen. Traditioneel is dat het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgische kampioene Rune Herregots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Evenepoel was achteraf blij dat hij kon winnen in de stad waar hij geboren werd.
2: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. Het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
0: Dinsdagavond is er het criterium in Roeselaren, donderdag dat in Herentals. Vrijwel helder vannacht, tussen 8 graden in de Ardennen en 16 elders. Dinsdag veel zon en warm, tot 29 graden in het binnenland. Woensdag zelfs tot 34. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: M&M Live.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on n'ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: In Barcelona in Spanje zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een brand in een metrotunnel. Een bovenleiding had er vuur gevat, waardoor de tunnel zich vulde met rook. Bijna 140 mensen raakten bevangen door die rook. Door de brand moest één metrostation ontruimd worden, een ander station werd gesloten. In het noorden van Nigeria zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen bij een aanval op hun dorp. Er werd geschoten en woningen en winkels werden in brand gestoken. Volgens de inwoners werden ze aangevallen door veehouders. Sommige regio's in Nigeria worden al lange tijd geteisterd door het geweld tussen landbouwers en veehouders. Die vechten om de gronden en grondstoffen daar. En Remco Evenepoel heeft de voorbije avond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
2: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super.

0: Fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen. Dus echt wel mooi. Het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier. Maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is 2:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen in de regio rond Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd vanwege de bosbranden. Ook verschillende wegen die waren afgesloten mogen weer gebruikt worden. In totaal werden de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd vanwege bosbranden, niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Ávila. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on n'ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: Het noordoosten van de Amerikaanse staat Wisconsin is geteisterd door een tornado. De ravage is groot. Huizen en wagens zijn beschadigd of vernield. En meer dan 30.000 gezinnen kwamen zonder stroom te zitten. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers gemeld. En Remco Evenepoel heeft de voorbije avond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
2: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
0: De komende dag is er nog het criterium in Roeselare, donderdag dat in Herentals. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden.